Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemer zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat de bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars, op deze zondagmorgen, de 3 mei. Welkom bij Loof de Heer, een programma van Radio 794. De kerkdienst van vanmorgen wordt verzorgd door de Brug uit Wapenveld en de voorganger is de eigen predikant, dominee Dwarshuis. De techniek van vanmorgen is in handen van Robert Veldkamp en mijn naam is Barend de Ruiter. We beginnen zoals u van ons gewend bent met geestelijke muziek. En we hebben ook vandaag weer een heleboel mooie nummers bij elkaar gezocht. Bijvoorbeeld Psalm 121, dat gezongen wordt door het mannenkoor Halleluja uit Urk onder leiding van Willem Hendrik Zwart en het orgel Harry Haan.

prachtige lied Nader tot U. Het volgende lied wordt gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor, door Eendracht Verbonden, toen de tijd nog onder leiding van Klaas-Jan Mulderen, betreft dus nog wat oudere opname. De titel van het lied is Zingt de lof van zijn naam.

Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. U hoort het Apeldoorns Christelijk Gemengd Koor samen met de lofstem uit Wapenveld onder leiding van Peter Witteveen. Het is 9:55. We gaan straks overschakelen naar de brug in Wapenveld. En de voorganger is dominee Roelof Vellinga. Zover is het nog niet, eerst nog het volgende lied. Met als titel Mag ik u vragen. Het wordt gezongen door de solist Karel Bogert.

Het is 9:30 geweest, betekent dat we gaan overschakelen naar een kerkdienst die vanmorgen verzorgd wordt door de brug uit Wapenveld, de gereformeerde kerk. De voorganger in deze dienst is dominee Roelof Vellinga. En namens technicus van dienst Robert Veldkamp wens ik u een hele fijne dienst toe.

Goedemorgen, jongens en meisjes, broers en zusters, gasten, iedereen die online meekijkt. Van harte welkom in deze dienst. Daarin gaat onze eigen predikant Rudolf Vellinga voor. En in deze dienst nemen we afscheid van een tweetal kerkraadsleden, Anneke Steengen en Corine Lievers. We zijn ook dankbaar dat Jacob Bosma en Reinie Sweris in deze dienst bevestigd zullen worden als respectievelijk voorzitter van de kerkraad en diaken. We hopen dat de overige twee vacatures terzijner tijd weer opgevuld kunnen worden. Een aantal mededelingen. Ik begin met een hele blijde. De schepper van alle leven maakte Lars en Melanie Lievers blij met de geboorte van een dochter. Afgelopen vrijdag is ze geboren. Ze heet Sophie Elise en haar roepnaam is Sophie. Moeder en kind maken het goed. Ja, en we hebben een foto. Nog een mooie mededeling. Bert-Jan Bredehof en Marit Doornink zullen, als God het geeft, aanstaande donderdag 7 mei trouwen. Als vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de kerkelijke bevestiging van een huwelijk plaatsvinden op vrijdag 8 mei. Hier in dit kerkgebouw, 'smiddags om 1 uur. Als getrouwd stel zullen Bert-Jan en Marit lid worden van de Nederlandse gereformeerde kerk van Zwolle-Zuid, de Koningskerk. We wensen Bert-Jan en Marit een onvergetelijke feestdag, een mooie dienst en uiteraard samen heel veel zegen toe. De bloemen in de kerk die gaan naar, als een groet van de gemeente naar broeder Gert Kleijer. En daarbij nog wel een vraag voor u allemaal. Want meestal worden de bloemen door de diakenen weggebracht. Maar we zouden graag de hele gemeente daarin willen betrekken. Dus daarom zou het mooi zijn als gemeenteleden ook willen helpen met het wegbrengen van de bloemen. Wilt u de bloemen wel naar Gert brengen? Geef dit dan even na de dienst door aan de diakenen hier in de kerkraadskamer. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor Roemenië. En de derde voor het bouwfonds. En u kunt geven via de QR-code die tijdens het collectemoment op het scherm staat. Of na afloop van de dienst bij de uitgang. Aan het einde van de dienst zingen we in verband met Koningsdag het Wilhelmus, versen 1 en 14. En straks na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade en elkaar te ontmoeten en na te praten. Dan vanavond, dan zijn we uitgenodigd in de zangdienst samen met onze broeders en zusters van de Petruskerk. We zingen liederen uit de bundel van Johannes de Heer en die dienst begint om 7 uur. Dan gaan we nu de dienst beginnen met het zingen van Heer Jezus om uw woord. Wens elkaar een gezegende dienst.

Om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Verderop in de dienst zal duidelijk worden, ja, hoe fijn het is dat Gods woord, dat we Gods woord hebben, dat God zijn woord spreekt. Laten we eerst stil zijn voor onze God.

We hebben genoten van het heerlijke weer de afgelopen dagen. Tegelijkertijd is het ook een heel onzekere tijd. Wat is het dan fijn dat je mag weten? God is mijn licht.

Ook op de leefregels antwoorden we met een psalm. Als leefregels lees ik de 10 geboden in een Nieuw Testamentisch jasje. In Christus spreekt God jou aan. Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zocht er voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.

0: Laten wij danken en bidden. Goede God, grote God, machtige God, creatieve God, schepper God. Aan het begin van deze dienst, in dit gebed, willen wij beginnen met u te loven en te prijzen, omdat u de schepper bent van het leven. En dank u wel dat u ook deze week weer nieuw leven hebt gegeven. Dank u wel voor de geboorte van Sophie Elise. Al maanden geleden schiep u dat leven, Heer, en u zorgde voor haar. En u heeft ervoor gezorgd dat alles goed is gegaan, afgelopen vrijdag. Met haar ouders, Lars en Melanie, prijzen wij u om dit grote wonder. Heren, dank u wel voor de vreugde ook die dat in de familie geeft. Families geeft. Dank u ook voor de vreugde die dat ook in onze gemeente geeft. Heren, u de schepper van het leven zorgt ook voor het leven. We leven in de lentetijd. En wat genieten we van dat groene blad aan de bomen, soms nog ontluikend. Al die prachtige bloemen in de tuin, in de perken. Heer, dat zegt zoveel over uw goedheid, over wie u bent. En dank u wel dat wij ook uw woord hebben. Heer, in deze dienst zal het heel erg, heel duidelijk, heel bepaald over dat woord van u gaan. Dat wij juist vooral bovenal u door het woord kennen. Dat wij mogen weten dat u onze vader bent. Dat u als een vader van ons houdt. En dat u als een vader voor ons als uw kinderen zorgt. Heer, dank u wel dat wij hier als uw kinderen mogen zijn. En wij bidden u, zorg voor ons. Zegen ons in deze dienst. We bidden u of deze dienst goed mag zijn voor een ieder. En u kent ieder van ons, één voor één, elk individu. U weet wat er in de harten van ieder van ons hier in de kerkzaal leeft. Of thuis, of waar we deze dienst op welk moment dan ook maar meemaken. We vragen u, spreek uw woord door deze dienst. Laat de lezing van uw woord tot zegen zijn. Laat ook de verkondiging naar uw woord zijn en tot zegen. Zegen ons in ons zingen, in ons musiceren, orgelspelen. Zegen ons in onze gebeden, in onze gaven. Heer, zegen ons ook wanneer we afscheid nemen van ambtsdragers, nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Zegen ons in onze ontmoeting na de dienst. Zegen ieder die een rol speelt in de totstandkoming van deze dienst. En we vragen u of uiteindelijk alles mag uitlopen op de eer van uw grote, onvolprezen naam. Amen. Kinderen mogen naar voren komen. Ik heb geen stoel dit keer, dus ik blijf staan. Maar dan ben ik zo groot. Fijn dat jullie er weer zijn. En ik wil van jullie weten of iemand van jullie misschien op Koningsdag op een vrijmarkt is geweest. Ah. En was je daar bijna alleen of waren er heel veel mensen?
1: Heel veel mensen.
0: Heel veel mensen. Wil iemand anders daar misschien nog wat over vertellen?
2: Heel veel mensen.
0: Ja. Heel veel mensen, ja.
3: Heel veel mensen.
0: Heel veel mensen, ja. Weet je, dat is supergezellig, hè? over de vrijmarkt lopen, al die kleedjes en wat er allemaal op ligt, en dan kijken van wat voor leuke dingen er allemaal zijn. Maar weet je, een keer gebeurde er ook iets dat niet zo leuk was. Een jongetje liep met zijn vader en moeder over de vrijmarkt. Druk, druk, druk, druk, druk. En op een gegeven moment was hij zijn vader en moeder kwijt. Dat is niet fijn, hè? Als je op de vrijmarkt bent en je bent je vader en moeder kwijt. Want je ziet alleen maar mensen om je heen lopen. Je kunt niet door die mensen heen kijken. Waar is je vader? Waar is je moeder? Zou je dan bang kunnen worden? Ja, dat is gewoon niet fijn. Maar op een gegeven moment hoort dat jongetje zijn naam roepen. En dan hoort hij, hey, dat is mijn moeder die me roept. En dan wordt hij zo blij. En omdat hij hoort waar de stem vandaan komt, weet hij waar hij naartoe moet lopen. Nou, volgens mij heb je vorige week misschien over Samuel gehoord in de Bijbelklas. Dat Samuel geroepen werd, ja. Toen sprak God ook. En het was een tijd dat Gods stem niet klonk. Nou, dan moet je even denken.

je vader of je moeder. Toen in Israël, God sprak niet. Gods stem klonk niet. Ja, waar is God dan? Is die dan wel? Zorgt die dan wel voor je? Maar God is toen weer gaan spreken. Nou, jullie hebben de vorige keer gehoord over die roeping van Samuel. En jullie gaan nu horen wat daarna gebeurde. In deze kerkdienst gaan we praten juist over die roeping van Samuel. En daar gaan we nu een liedje over zingen.

Ja, we gaan lezen dat heel bekende verhaal over de roeping van Samuel. 1 Samuel 3. En we lezen dat hele hoofdstuk. Laten we luisteren naar het woord van onze God. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Toen begreep Eli dat het de Heer was die...

jongen riep. Hij zei tegen Samuel: ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel: let op. Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die dag aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn wandaad. Hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat geen graan- of vredeoffer ooit hun schuld zal kunnen inlossen. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij in het visioen had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich: Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg: wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat God had gezegd. En Eli zei: hij is de Heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt. Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en liet al zijn woorden in vervulling gaan. Daardoor kwam iedereen in Israël van Dan tot Berseba tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Dit is het woord van onze God, waar we allereerst naar willen luisteren en waar we samen ook over na willen denken. Zingen we nu Psalm 56, vers 4, over dat woord.

Na de preek een couplet uit Psalm 40.

God vervult zijn woord door jou heen. Dat is de titel boven deze preek. God vervult zijn woord door jou heen. Vanmorgen de vestiging van twee nieuwe ambtsdragers. Reinier Sweres geroepen tot ambt van diaken. Jacob Bosma geroepen tot ambt van ouderling. Voorzitter. Geroepen worden. Ook in ons Bijbelverhaal van vanmorgen gaat het over geroepen worden. Samuel wordt geroepen tot profeet. Geroepen tot het ontvangen van Gods woord. Geroepen tot het doorgeven van Gods woord. Nou, eerst even dat Bijbelverhaal situeren. Eigenlijk zitten we nog in de rechterstijd. Israël leidt steeds onder invallen van vijandelijke legers. Binnen Israël zelf geen stabiel bestuur, want Israël heeft nog geen koning. De rechterstijd was een tijd van wijdverbreide anarchie. Het boek Rechters sluit zo af. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Nou, in ons Bijbelverhaal ligt die rechterstijd bijna achter ons, maar nog geen koning in Israël. Nou, het zal niet lang meer duren of er is wel een koning in Israël. Eerst koning Saul, dan koning David. En pas onder David wordt het anders in Israël. Geen vijandelijke invallen meer. Niet langer doet iedereen wat goed is in eigen ogen. Maar van de komst van David weet in dit verhaal nog niemand, in ons Bijbelverhaal. Sterker nog, in het volgende hoofdstuk vallen de Filistijnen Israël weer binnen. En die nemen we rempel de ark van God mee naar hun eigen land als buit, oorlogstrofee. Het volk van God zonder de ark van God. Het is een straf van God, een oordeel van God. Later in de preek zullen we daar nog meer over horen. Ons Bijbelverhaal speelt zich af in een overgangstijd. Vergelijkbaar met onze tijd. Van alles in beweging. Waar gaan we naartoe? Wat zullen we nog gaan meemaken? De Amerikaanse troepen als die uit Europa worden teruggetrokken. Trump lijkt ermee te beginnen. Wat is je houvast in onzekere tijden? En hoe de goede keuzes te maken als alles om je heen verandert? Laten we eerst even kijken naar de twee hoofdpersonen in dit verhaal. Eli, Samuel. Eli, stokoud, 98 jaar. 4 vers 15 lees je dat. Kan nauwelijks nog wat zien, voor een groot deel afhankelijk dus. Priester is hij, tot het ambt van priester geroepen. 40 jaar richt Eli Israël. 4 vers 18. Dus zeg maar dat Eli geestelijk en politiek leider van Israël is. Verantwoordelijk zeker voor hoe het er in Silo aan toe zou moeten gaan. In en rond het heiligdom. Daar waar de ark staat. Daar waar God onder zijn volk woont. Maar onder Eli's verantwoordelijkheid gebeuren daar juist de vreselijkste dingen. En je leest het allemaal in hoofdstuk 2. Gelovigen worden er beroofd van hun offergave. Ja, en dus wordt de Heer ook bestolen. Want voor de Heer waren die offergaven bedoeld. En dat beroven, dat gebeurt onder dreiging van geweld. En de daders zijn, het is niet te geloven, Eli's zonen, Gofni en Pinegas. En hun handlangers. En die Gofni en Pinegas, die hebben van het heiligdom ook nog eens een hoerentent gemaakt. Ze hebben seks met de vrouwen die daar bij de ingang werken. Zou dat ook onder dreiging van geweld zijn gebeurd? En dat alles in het heiligdom. In het hart van Israël. Heiligschennis tot in het kwadraat. Eli die had als priester, als richter moeten optreden. Maar dat deed hij niet, dat doet hij niet. Om de lieve vrede misschien? Is hij bang dat het op een breuk met zijn zoons zou uitlopen? Dat zou natuurlijk pijnlijk voor Eli zijn.
hoe ingewikkeld het leven soms kan zijn. Of moet ik zeggen, kan lijken. Een boodschapper van Gods wegen had Eli gewaarschuwd. 2 vers 29. Jij, Eli, slaat je zonen hoger aan dan mij. En die boodschapper had Gods oordeel aangekondigd. Hofni en Pinegas, die zouden op één en dezelfde dag sterven. En dat zou dan ook nog als een teken zijn. Want alle mannelijke nakomelingen van Eli zouden vroeg sterven. Geen enkele nakomeling, mannelijke nakomeling van Eli meer in het heiligdom. Op één na dan. Eli had het gehoord. En nog pakte hij zijn zoons niet aan. De andere hoofdrolspeler, Samuel. Een van God afgebeden kind. Zijn moeder, Hanna, lange tijd geen kinderen kunnen krijgen. In het heiligdom had ze God gesmeekt om een zoon. En zou God haar een zoon geven, dan zou ze die zoon afstaan aan God. Hanna kreeg een zoon en ze deed wat ze beloofd had. Ze stond hem af aan God. Ze nam haar kleine jongen mee naar het heiligdom in Silo en liet hem daar. En Samuel die knielde toen voor de Heer en zijn moeder zong een lied. Een lied met onder meer deze profetische woorden. Wie het opnemen tegen de Heer, worden gebroken. Vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest. Nou, in het Bijbelverhaal van vanmorgen zijn we een paar jaar verder. Samuel, nog een jonge jongen. Tot zover over de hoofdpersonen, nu het verhaal zelf. De tweede zin van het verhaal is ronduit deprimerend. Slot van vers 1. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. God laat eigenlijk niet meer van zich horen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er in het heiligdom gebeurt. Heeft alles te maken met die wetteloosheid onder het volk van God. Iedereen weet zelf al wat goed is. Op een woord van God zitten ze niet op te wachten. En dan zwijgt God. Maar als God zwijgt... Kijk, spreekt God, dan gebeurt er wat. Gods woord werkt altijd wat uit. Het door het woord is alles geworden wat er is. Jezus is het woord dat mens wordt. Jezus spreekt één woord en een mens geneest. Het leven herstelt, het koninkrijk is daar. Gods woord schrijft geschiedenis, opent de toekomst. Gods woord wijst de weg. Maar als God zwijgt, ja, dan komt er geen verandering. Dan is er geen toekomst, dan is er geen hoop. Gelukkig lezen we ook een hoopvolle zin. Iets verderop, slot van vers 3. De godslamp was nog niet gedoofd. Die godslamp, dat is de gouden kandelaar in het heiligdom, met die 7 olielampen. En het licht van die lampen verwees naar de Heer. En daarom zongen we als eerste psalm, God is mijn licht. Dus ook in de nacht is er in het heiligdom licht. Want de Heer was er altijd. Dicht bij die godslamp stond de tafel met broden, licht en brood. Daar is dus leven mogelijk. Te midden van de duisternis was er leven. De godslamp was nog niet gedoofd. De Heer is dus nog in Israël. Ondanks wat er in het heiligdom gebeurt. Ondanks dat iedereen doet wat goed is in eigen ogen. De godslamp was nog niet gedoofd. Dat zegt alles over Gods trouw. De Heer blijft trouw aan wat hij Abraham beloofd heeft, ondanks wat er in Israël gebeurt.
Het is niet voor niets dat we meteen hierna lezen... Toen riep de Heer Samuel. God doet het licht niet uit. Hij roept Samuel. Bijzonder hoe het gaat als God Samuel roept. Samuel die heeft niet door dat het de Heer is die hem roept. Hij denkt dat Eli hem roept. We horen Samuel zeggen, hier ben ik. Hier ben ik. Dat zijn in de Bijbel kernwoorden. Samuel horen we in ons Bijbelverhaal 5 keer zeggen, hier ben ik. 5 keer. Ja, dan moet dat ons iets te zeggen hebben. Hier ben ik. We horen die woorden ook uit de mond van Abraham, als God hem roept. Uit de mond van Mozes, als God hem roept. Uit de mond van Jesaja, als God hem roept. We lezen die woorden ook in Psalm 40, zingen we zo na de preek. Hier ben ik om uw wil te doen. En in de Hebreeënbrief worden die psalmwoorden gekoppeld aan Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, hier ben ik, om uw wil te doen. En daarom offerde hij zijn leven, om jou en mij te redden, heel de schepping te redden. We horen ook Jozef, hier ben ik, zeggen. Maar dan niet als antwoord op een vraag rechtstreeks van God. Bij Jozef is het een antwoord op een vraag van zijn vader. Of hij even naar Sichem wil gaan, naar zijn broers. Kijken hoe het met die broers is, hoe het met de schapen is. Een vraag van zijn vader, maar daarmee niet minder een vraag van God. Denk maar aan het 5e gebod, dat God later zal geven. Gehoorzaam je ouders. Hier ben ik, zegt Samuel ook tegen een mens, Eli. Per ongeluk, maar dat doet er nu even niet toe. Waarom zegt Samuel, hier ben ik tegen Eli? Omdat Eli als mens beeld van God is. En Samuel weet zich daarom door God geroepen om Eli lief te hebben. Te respecteren, te dienen. Waarom zegt Samuel, hier ben ik tegen Eli? Omdat Eli als oude, bijna blinde man afhankelijk is. En laat God zich niet juist kennen als God van zwakke mensen. Samuel weet zich daarom geroepen door God om Eli te helpen. Waarom zegt Samuel, hier ben ik tegen Eli? Omdat Eli een door God geroepen priester is. En Samuel weet zich daarom door God geroepen om juist priester Eli te helpen bij de vervulling van zijn priesterdienst. Door hier ben ik te zeggen, 5 keer zelfs, laat Samuel zien dat hij er helemaal voor God wil zijn. Door zijn moeder aan God gegeven. Hier geeft Samuel zichzelf helemaal aan God. Hij wil er helemaal voor God zijn. Hier ben ik. Zeg jij hier ben ik, dan zeg je, God, ik wil doen wat u van mij wilt, waartoe u mij roept. En daar hoef je geen diaken of ouderling voor te zijn. Dit is het ambt van alle gelovigen. Zeg jij, hier ben ik, dan klinkt in jouw mond de echo van wat God over zichzelf zegt. Ik ben. Ik ben bij jou. Helemaal. Zoals ik ben. Ik ben die ik ben. Zeg jij, hier ben ik, dan ben je een echo van God. Zijn evenbeeld. Zeg jij, hier ben ik, dan leeft Christus in jou. Door hem kun jij ook zeggen, hier ben ik om uw wil te doen. Hier ben ik. Dat is jouw antwoord op wat God rechtstreeks van je vraagt in zijn woord.
Hier ben ik. Het is jouw antwoord op het appel dat God op je doet door je naast. Het is jouw antwoord dat het appel op het appel dat God op je doet in heel zijn schepping. Hier ben ik. Je neemt verantwoordelijkheid. Als het om je naaste gaat, die misschien ziek is, zwak, kwetsbaar, die misschien vluchteling is. Als het om Gods schepping gaat, waar zo onzorgvuldig mee wordt omgegaan. Hier ben ik. Jij neemt verantwoordelijkheid. Je kunt je verantwoordelijkheid ook ontlopen. Ik ben hier even niet. Verder met het Bijbelverhaal. 3 keer gaat Samuel naar Eli. En dan pas heeft Eli door dat het natuurlijk God is die Samuel roept. Want ja, 3 keer. En 2 keer de voornaam. Riep God ook Abraham niet door 2 keer zijn voornaam te roepen. Abraham, Abraham. Riep God ook Mozes niet door 2 keer zijn voornaam te roepen. Mozes, Mozes. De oude Eli geeft hier de jonge Samuel raad. Zoals het kan gaan tussen generaties in de kerk. Oud, jong. Zo mooi. Samuel moet nu niet zeggen, hier ben ik. Samuel moet nu zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert. Eli voelt aan dat de Heer weer gaat spreken. Eindelijk. Wat de Heer lange tijd niet meer heeft gedaan. Ja, en dus is Samuel daar onbekend mee. Eli die helpt Samuel er op een heel bijzondere manier voor God te zijn. Eli helpt Samuel zich te openen voor het woord dat God tot hem gaat spreken. Spreken. God gaat spreken weer. Eli helpt Samuel op weg om Gods spreekbuis te zijn. Profeet. God gaat hier Samuel roepen als zijn profeet. Bijzonder trouwens, hè, hoe Eli hier Samuel niet als zijn concurrent ziet. Als een goede meester onderwijst hij zijn leerling. Eli doet niet alleen maar foute dingen. De Bijbel beschrijft mensen zoals ze zijn. Heel eerlijk. Als God Samuel weer roept, dan antwoordt Samuel, spreek, uw dienaar luistert. En dan spreekt God. Samuel ontvangt een woord van God. In dit geval een oordelend woord. Oordeel over de familie van Eli. Eli was dit oordeel al aangezegd. God herhaalt het. En zegt nu ook dat dit oordeel heel het volk zal treffen. En dat dit oordeel zich als een catastrofe zal voltrekken. En God zweert er nu een eed op. De jonge Samuel moet als beginnend profeet dit woord overbrengen aan Eli. Je ziet die jongen ermee worstelen. Gaat eerst nog maar even op bed liggen. Eerst nog maar even wat corvée doen. Nog even uitstellen. En weer is het Eli die hem helpt. Hij roept Samuel. En weer zegt Samuel, dat is dan die 5e keer, hier ben ik. Voor Eli staat vast dat God tot Samuel heeft gesproken. En nu God dan eindelijk weer gesproken heeft, nu wil Eli ook horen wat God gesproken heeft. Eli die weet als geen ander dat voor Israël alleen toekomst is door het woord van God. Toekomst zo nodig door het oordeel heen. En alles wat God gezegd heeft, wil hij daarom van Samuel horen. En dan geeft Samuel door wat hij van God heeft gehoord. En omdat het Gods woorden zijn, houdt hij geen enkel woord achter. Elk van Gods woorden spreekt hij tot Eli.
Eli, de man die hem zo vertrouwd is. De man die hem ook zo goed geholpen heeft. Maar ook de man die als priester te vaak gezegd heeft en zegt: ik ben er even niet. Daar waar Eli moet zeggen: hier ben ik. En ondertussen wordt Gods heiligdom nog steeds ontheiligd. Wordt in Gods heiligdom nog steeds mensen gedwongen tot dingen die ze eigenlijk niet willen. Nee, niet willen. Onder dreiging van geweld. Wat Hanna profeteerde, gaat God trouw aan zijn woord zoals hij is, nu vervullen. Wie het opnemen tegen de Heer, worden gebroken. Vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Eli's reactie op dit woord van God: hij is de Heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt. Eli buigt. Buigt schuldbewust onder dit woord van God. En hij erkent dat God in zijn recht staat. Samuel die heeft Gods woord tegenover Eli gesproken. En voor Samuel is dit vormend geweest. God vormt hem zo tot profeet die zijn woord altijd spreekt. Ook wanneer het een kritisch woord is, een oordelend woord. Ook wanneer hij het moet zeggen tegen mensen met wie hij zich verbonden weet. Samuel moet als profeet allereerst aan God loyaal zijn. En later zal Samuel ook tegenover koning Saul komen te staan. Saul door hemzelf tot koning gezalfd, bijna als een zoon voor hem. En toch zegt Samuel tegen Saul wat God hem heeft gezegd. Dat de Heer hem, Saul, als koning verwerpt. En daarna zalft Samuel David tot koning. En dan wordt het eindelijk anders in Israël. Dan heeft God, trouw aan zijn woord als hij is, gedaan wat Hanna profeteerde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest. In 1 Samuel 3 is dat nog toekomst. Maar die toekomst gaat aanbreken. Want Gods woord klinkt weer. Een sprekende God roept hier Samuel tot zijn profeet. God roept Samuel niet alleen. Hij staat hem ook bij. Vers 19. Ook bij jullie blijft het niet alleen bij het roepen door God. God roept en hij staat jullie bij. Hij zal jullie geven wat nodig is om je roeping te vervullen. Je roeping waar te maken. En als gemeente zullen we daar straks ook voor bidden. En blijf ook thuis voor deze ambtsdragers, voor alle ambtsdragers bidden. Bid om ambtsdragers die allereerst God loyaal willen zijn. En die verlangen naar Gods woord. Die aan dat woord dienstbaar willen zijn. En bid zo om ambtsdragers, ja, die jullie zo tot voorbeeld mogen zijn. En bid om steeds weer nieuwe ambtsdragers die jullie tot voorbeeld mogen zijn. En bid ook voor jezelf. Laat mij altijd en overal allereerst loyaal zijn aan u. Geef me verlangen naar uw woord. Geef me een luisterhouding. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Wij leven in onzekere tijden. Gods woord is je enige houvast. Dat woord zal je de weg wijzen. En dat woord zal, omdat God aan zijn woord trouw is, een weg voor je zijn. Want, vers 19, elk woord dat hij spreekt, zal hij vervullen. Gods koninkrijk komt.
zijn woord vervullen. Dat doet hij door jou heen. Niet wanneer je zegt, ik ben hier even niet. Wel wanneer je zegt, hier ben ik. Amen.

zullen opnieuw in gebed tot God gaan. Een aantal gebedspunten vanuit de gemeente. Bert-Jan, Marit zitten daar boven. Deze week, nou, zoals net gezegd, hopen ze te gaan trouwen. We zullen voor jullie bidden. We zullen danken dat onze broeder Gert Kleijer deze week weer is thuisgekomen. We zullen bidden om herstel van de nek, de breuk in de nekwervel. Opnieuw zullen we bidden voor Martien Bredehoff. De vorige keer is dat ook al gebeurd, vorige week. Hij heeft een goedaardige tumor achter zijn oog. Aanvankelijk was gezegd, er zal een operatie plaatsvinden. Nu is gezegd, we gaan het toch met medicijnen proberen. Dus we zullen daarom bidden of dat ook het goede effect mag hebben. Dan zullen we ook bidden voor onze broeder Bertus Bredehoff. Bij hem is onlangs prostaatkanker vastgesteld. Helaas ook uitgezaaid. Het gaat om enkele uitzaaiingen. Hem is gezegd van levensbedreigend is het niet, maar het zal wel je hele leven aanwezig zijn. En door middel van hormoontherapie, medicijnen, is de bedoeling om het onder controle te houden. Daar zullen we voor bidden. Dat was het een moeilijk bericht dat Bertus en natuurlijk ook Ali, zijn vrouw, hadden gekregen. Ze kregen ook een goed bericht. Jullie herinneren je waarschijnlijk nog dat bij hem melanoomkanker was vastgesteld in 2024 met ook uitzaaiingen. Behandeling is toen ingezet. Die behandeling heeft heel goed resultaat gehad. Die kan zelfs gestopt worden. Tegen Bertus is gezegd, van deze vorm van kanker zul je volledig genezen. Nou, dat is reden voor dank. We zullen in het gebed tot God gaan. Heere God, we komen bij u en willen nu beginnen met u te prijzen om uw trouw. Uw trouw. Tja, en dan onze ontrouw. Hier ben ik. Maar hoe vaak is het, ik ben hier even niet. Ontlopen we onze verantwoordelijkheid. Dan vragen we u, vergeef. Wees ons genadig. Heer, en dank u wel dat wij u in Christus mogen kennen als een genadig God. Blijf ons vernieuwen door uw Heilige Geest. Laat Jezus het door ons heen zelf zeggen. Laat hem in ons leven. Dat wij kunnen zeggen, hier ben ik. Om uw wil te doen. Dank u. Dat Jezus uw Zoon deze woorden heeft vervuld. Heer Jezus, u prijzen wij. Dat ook u heeft gezegd, hier ben ik. Om uw wil te doen. En u heeft dat volmaakt gedaan. En daar hebben wij alles aan te danken. Onze redding. De liefde van God. Heer, help ons om onze verantwoordelijkheid te zien. Daar waar u ieder van ons op welk moment dan ook roept. En laat ieder van ons zo een echo van u zijn. Beeld van u zijn. Heer, het is uw trouw dat daar lang geleden uw woord weer klonk. En we vragen u ook voor vandaag, blijf het spreken. Open het woord steeds weer voor ons door uw geest. Laat ons ontdekken wat uw woord vandaag te zeggen heeft. En geef ook vandaag profeten. Maak ons allemaal tot profeet. Heer, help ons door uw geest ook om samen uw woord te openen. Daar samen ook over te praten.
Daar zit een stukje geestelijke armoede bij ons. Er is ook uit uw woord leven, Heer, en dan dank u ook voor ja, wat we daarvan ook in onze gemeente mogen zien. En ook dat is een getuige van wat uw woord te zeggen heeft. Heer, maak ons allemaal tot getuigen van uw woord. Heer, geef dat ook hier in de kerk, dat woord blijft klinken. Dat het ook klinkt wanneer het kritisch is. Heer, geef dat we ook dan allereerst aan u loyaal willen zijn. Geef ons ook ambtsdragers die allereerst loyaal aan u willen zijn. Die verlangen naar uw woord, dienstbaar willen zijn aan uw woord. Geef ook steeds opnieuw ambtsdragers. Heer, we brengen bij u dat er vacatures zijn. En we leggen het aan u voor hoe daar als kerkenraad mee om te gaan. Hoe daar als gemeente mee om te gaan. We prijzen u om uw trouw, om uw woord. Dat uw woord blijft klinken, dat er daarom altijd hoop is. Vervul uw woord door ons heen. Geef dat uw woord voor ons het houvast mag zijn in deze onzekere tijden. Heer, we beginnen een nieuwe week hier met u. Allereerst willen we nog danken voor wat we nu achter ons hebben. Koningsdag. We willen u danken dat het in een goede sfeer en harmonie mocht verlopen. Dank u ook voor ons koningshuis. We bidden u ook voor ons koningshuis. Dank u voor onze staatsvorm, de constitutionele monarchie. Wat die ons gebracht heeft. Nog steeds brengt. Heer, en dan ja, staan we vlak voor 4, 5 mei. We bidden u om een waardige 4 mei. Een feestelijke 5 mei. En dat bepaalt ons ook weer bij dat wij in de vrijheid leven. En dat het voor zoveel mensen niet geldt. Ook in ons eigen werelddeel. Heren, we danken u voor wat regen die al gevallen is. We bidden u of er meer regen mag komen. De grond, de planten, de bomen, ze schreeuwen om water. Wilt u dat water geven? Heren, als het gaat om wat voor ons ligt, voor aantal jongeren in de gemeente, scholieren, liggen de examens voor hen. We bidden u, zegen hen, geef hen rust om die examens te doen, goed te maken. Heer, een heel bijzondere week zal het zijn voor Bert-Jan en Marit. Bidden u om ja, een prachtig moment wanneer zij elkaar het ja-woord geven. We bidden u om een fantastische feestdag voor hen te midden van hun familie en vrienden. We bidden u ook of u hen op hun verdere levensweg wil zegenen. Ook in een nieuwe woonplaats Zwolle, ook in een nieuwe kerkelijke gemeente. Heer, we willen u danken dat broeder Gert Kleijer na lange tijd weer thuisgekomen is, maar verder herstel is nog wel nodig. We vragen u of u dat herstel ook wil geven. Heer, vorige week hebben we gebeden voor Martien Bredehof. Opnieuw willen we dat doen. Operatie is nu niet meer het voorland, maar behandeling met medicatie. Heer, ja, verwacht wordt wat, dat ook medicatie de tumor achter zijn oog kan bestrijden. We bidden u of dat ook inderdaad mag gebeuren. Wilt u de behandeling zegenen? En Martien, zegenen. En Barbara. Heren, we ja, bidden u ook voor Bertus. Allereerst willen we danken. Danken voor het goede bericht dat hij gekregen heeft. Die melanoomkanker. Dat die ja, zo goed als verdwenen is. Helemaal zal verdwijnen. Hij zal er helemaal van genezen. Wat een goedheid van u. Maar ja, ondertussen kwam er ook dat andere bericht. De prostaatkanker.
Ontferm u over hem, over Ali. Dank u dat het niet levensbedreigend is. Maar dat betekent wel, ja, de rest van zijn leven. Hormoonbehandeling, medicijnen. Wilt u uw zegen daarover geven? Doe beiden leven in vertrouwen op u. Heer, zo bidden we u voor ieder die zeer binnenkort onderzocht zal worden. Of die maar wacht op onderzoek. Of voor wie ernstige klachten heeft en de diagnose kan maar niet terecht zeker gesteld worden. Wie wacht op een operatie. Wie... ja, voor wie het leven op de kop staat door wat in het gezin gebeurt. We bidden nu voor, ja, wie hoopt op een medicijn dat wel werkt. Heer, we bidden nu ook voor, ja, wie geen aandacht wil voor zichzelf en daar, ja, zichzelf daardoor wat buiten beeld plaatst. Zo bidden we u voor ieder in onze gemeente. Zo bidden we u voor de mensen om ons heen. Zo bidden wij u voor de wereld. Dank u wel dat wij mogen weten dat heel die wereld in uw handen is en dat het aangaat. Op de dag dat Jezus terugkomt. Want u vervult elk woord dat u gesproken hebt. Amen. Tja, tot nu nieuwe ambtsdragers. Maar ook even aandacht voor onze scheidende ambtsdragers, afzwaaiende ambtsdragers. En ik wil jullie vragen maar even naar voren te komen, dan zal ik dat ook even in beeld doen. Corien, wil je ook even naar voren komen? Corien Lievers. Anneke, wil je ook naar voren komen? Ja. Ja, we zijn Anneke en Corien ontzettend dankbaar voor wat jullie als ouderling, als diaken, hebben gedaan. Anneke had een hele grote wijk, viel heel veel in te doen. Corien, je hebt met heel veel enthousiasme, ja, je gegeven ook in jouw werk als diaken. We zullen God ook zo vragen of hij dat ook wil blijven zegenen, wat jullie hebben gedaan. De dank zal ik onderstrepen door jullie een bloemetje te geven. En... alsjeblieft. Ik weet alleen even niet, maar dat zal wel weer goed komen. En deze voor jou als blijk van onze dank. Nou. Ja, als we ze terugzetten, zie maar wat je ermee doet.

Pak nog even mijn glaasje water. Kijk, normaal gesproken doet dit soort dingen een kerkenraadsvoorzitter. Dat bedanken en bloemen geven, maar die hebben we nu even niet. Maar er komt weer een nieuwe.

heel veel papieren hier. Even kijken of we nou het papier hebben dat het om gaat. Nee. Ik ga de preek niet nog een keer houden. Zo, hier zijn de papieren die nu nodig zijn. En zo zie je maar, als ambtsdrager hoef je niet volmaakt te zijn. Oké, we gaan lezen het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Als kerkenraad hebben we u 2 maal de namen van broeders, van een broeder, van een zuster bekendgemaakt die tot ouderling of diaken gekozen zijn. Om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen een bevestiging had in te brengen, gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. Daarom worden deze broeder en zuster nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd. Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst erop met de woorden: hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Over ouderlingen. Oudsten vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de geest van Christus geleid in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven, bij ons ouderlingen genoemd, en oudsten die daarnaast preekten en onderwijs gaven. Tegenwoordig noemen wij hen predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkenraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus' gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en om te wijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zo als Christus het opgedragen heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leren en leven van de predikanten. Er mag immers geen dwaalleer worden verkondigd en de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudste van de gemeente in Efeze op te waken voor wolven die de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. De ouderlingen zullen deze taak kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Dan over de diaken. Barmhartig zijn voor mensen in nood, daar gaat het om in het werk van de diakenen. Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De apostelen deelden uit aan alle mensen die iets nodig hadden. De Heer roept ook nu op tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van de christelijke gemeente. Niemand mag daar ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of om hen aan te sporen anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaaf van Christus ontvangen met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in
dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Dan wilde ik jullie nu vragen om hier te gaan staan voor de kansel. En dan zal ik jullie een aantal vragen stellen. Jacob Bosma, Reinie Sweres. Geloven jullie dat God jullie door zijn gemeente tot dit ambt van ouderling van diaken geroepen heeft? Beloven jullie je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel jullie leven te laten blijken dat jullie ontzag hebben voor God? Beloven jullie in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel zoals die is beschreven in de beleidschriften van de kerk? Beloven jullie vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jullie als ambtsdragers wordt verteld? En beloven jullie je te schikken onder het kerkelijk toezicht op jullie ambtsdienst? Wat is daarop jouw antwoord, Jacob Bosma? Ja. Wat is daarop jouw antwoord, Reinie Sweres? Dan mag ik jullie zegenen. Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. En we zullen ook als gemeente een lied aan deze beide nieuwe ambtsdragers toezingen.

Jullie mogen weer gaan zitten. Woord voor de ouderlingen. Ouderlingen, broers, zussen,

Apostel Petrus schrijft: hoed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan opdracht voor diakenen. Broers, zussen, diakenen, toon u toegewijd en actief bij het inzamelen en beheren van de giften uit de gemeente en het inventariseren en inzetten van de gaven in de gemeente. Laat het allemaal ten goede komen aan wie hulp nodig heeft. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. En geef zo aan de gemeente een goed voorbeeld van de onderlinge zorg waartoe Christus ons allen roept. Dan voor ouderlingen en diakenen samen. Wees allen trouw in uw dienst. Houd vast aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dan verwerven jullie aanzien en kunnen jullie door jullie geloof in Christus Jezus vrij uit spreken. En dan een woord voor jullie als gemeenten. En u, geliefde broeders en zusters, ontvang deze mannen, vrouwen als uw dienaren. Dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk en luister naar hun goede waarschuwingen, zodat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen. En zorg ervoor dat de diakenen middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u toevertrouwt. En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven. Zullen we nog een keer in gebed tot God gaan en we sluiten dat gebed af met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Vader in de hemel, we danken u dat u ons steeds weer ouderlingen, diakenen geeft. We danken u voor onze afgezwaaide ambtsdragers. We danken u wat Anneke Steengen en Corien Lievers als ouderling en als diaken hebben mogen doen. Dank u wel dat u hen hierin bijstond. En we wilt u vruchtbaarheid blijven geven aan wat zij hebben gezaaid. Dank u dat u ons ouderlingen, diakenen geeft die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. En verleen hun steeds meer de gaven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen. Opdat ieder zijn taak zo vervult als u dat vraagt. Wilt u hen helpen hun dienst trouw te vervullen zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet. Zegen ons als gemeente waarover ze zijn aangesteld. Laat ieder van ons zich aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Help ons elkaar echt lief te hebben. En zorg ervoor dat we de diaken met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben om de hulp die ze willen verlenen ook werkelijk te kunnen geven. We bidden u, rust ons door de inzet van deze ambtsdragers toe voor het werken in uw dienst, zodat wij als gemeente opgebouwd worden. Verhoor ons, Vader, ook wanneer wij het gebed bidden dat uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar los ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor de collecte, dat God jullie mag zegenen in jullie gaven. En daarna dan zingen we ons laatste lied. Ja, met dat lied geef je stem aan dat je voor God beschikbaar wil zijn. Dienstbaar aan zijn woord en zo ook dienstbaar aan elkaar.

God wil jou graag zegenen. Ontvang die zegen met een geopend, met een ontvankelijk hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest, met u, met jullie allemaal.

U heeft geluisterd naar een kerkdienst die vanmorgen verzorgd werd door de gereformeerde kerk De Brug in Wapenveld. En de voorganger was dominee Roelof Vellinga. Wij gaan verder met een aantal geestelijke liederen. Bijvoorbeeld het lied Nobody Knows the Trouble I've Seen, gezongen door het mannenkoor Het Vechtdouw onder leiding van Freddy Veldkamp.

U hoorde de lofzang uit Heerde onder leiding, toen nog van Klaas-Jan Mulder aan het orgel Wim van de Pannen. Prachtige lied, Heer, ik kom tot u. We gaan verder met het lied Gelukkig is het land. We leven in de tijd van de bevrijding. Dit lied is dan afkomstig van de cd Bevrijding. 50 jaar, inmiddels zitten we al veel en veel verder, al op 81 jaar. Een oude cd dus, samenzang vanuit Dordrecht, onder leiding van Jan Mulder, die ook het orgel bespeelt. Gelukkig is het land.

U hoorde psalm 126, afkomstig van de CD Geliefde Psalmen, gezongen door het mannenkoor Halleluja uit Urk onder leiding van Willem Hendrik Zwart. Volgende lied krijgt als titel en heeft als titel Voor onze vriend gij hoop en lust. Het wordt gezongen door het mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen onder leiding van Klaas-Jan Mulder.

U hoorde achtereenvolgens Jeruzalem, Jeruzalem gezongen door het kamperkoor door Eendracht Verbonden. En vervolgens als laatste lied Peace Be Still gezongen door het Apeldoorns Christelijk Gemengd Koor. Samen met de lofstem uit Wapenveld onder leiding van Peter Witteveen. Het is 11:30, misschien zit u op verzoekjes te wachten. Helaas vandaag geen verzoekjes, maar wilt u toch eens een verzoekplaatje aanvragen, dan kan dat natuurlijk altijd. Het leukste is als iemand jarig is geweest, een jubileum heeft gevierd of die op de een of andere manier bemoediging of troost behoeft een verzoekplaat aan te bieden. Een lied voor alle luisteraars van dit programma kan natuurlijk ook, maar alle liederen die we draaien zijn natuurlijk al voor iedereen en voor u bestemd. U kunt uw verzoekje deponeren in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Eerde, maar u kunt uw verzoekje ook aanvragen via de website van Radio 794. Hoe u het ook doet, het maakt niet zoveel uit, maar zorgt u er in ieder geval wel voor dat uw verzoekje uiterlijk vrijdag bij ons binnen is, zodat we uw verzoekje op de zondagmorgen kunnen meenemen. Tot de klok van 12 uur gaan wij verder met een aantal liederen. Bijvoorbeeld het lied, of eigenlijk een muzikaal stuk is het, een aria op gezang 91, afkomstig van de cd Zie ons wachten aan de stromen.

Heer, wij staan nu hand in hand, gezongen door het mannenkoor Het Vechtdal, onder leiding van Freddy Veldkamp aan het orgel, Harm Oeve. Machtige God en grote koning is de titel van het volgende lied. Arie Pronk was de dirigent van het koor Deo Kantemus uit Rotterdam. Jan van Weelde bespeelt het orgel.

U hoorde een vaderlandslied, Wilt heden nu treden. En dat alles natuurlijk omdat we op weg zijn naar 81 jaar bevrijding. We gaan verder met psalm 134, gezongen door het mannenkoor Halleluja uit Urk. Onder leiding van Willem Hendrik Zwart aan het orgel Harry Hamer.

hoorde het prachtige lied Aan mijn heilands voeten. Gezongen door het Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Het is bijna 12:00. En omdat het ook bijna bevrijdingsdag is, gaan we afsluiten met een vaderlandslied Waar de blanke top der duinen. Gezongen door het koor Deo Juvante Uithuizen onder leiding van Bert Mol.

het vaderlandse lied zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Loof den Heer op zondag de 3 mei. Wilt u nog meer geestelijke programma's luisteren, dan zit u bij RTV 794. Goed, van straks tussen 1 en 2 is dan ons op Gospel. En op de zondagavond tussen 8 en 10 is er het programma Glory of Gospel. Op woensdagavond zijn er een aantal programma's van 6 tot 7. Het programma Kinderen zingen voor de Heer en van 7 tot 8 non-stop Gospel. En donderdagsmiddags van 2 tot 4, niet alleen op zondag. En elke zondagmorgen van 9 tot 12 een nieuwe aflevering van Loof den Heer, met daarin bij toerbeurt een dienst verzorgd door een van de kerken uit de gemeenten Heerde en Epe. De kerkdienst van komende zondag, en dan moet ik even spieken, weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar zo komende zondag zijn we er natuurlijk weer. De techniek van dit programma was in handen van Robert Veldkamp en mijn naam is Barend de Ruiter. En mede namens Robert wens ik u een hele fijne zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

Goedemiddag, welkom bij Klassiek Matinee op de zondagmiddag. En vandaag is het weer tijd voor opera, operette en musical. Mijn naam is Christa Rijl. Radio 749, u weet het, te horen in Heerden en de gemeente Heerden en Epe in verre omstreken. En internationaal via internet www.radio794.nl. En wat gaan wij vandaag doen? Ik ga u laten luisteren naar Puccini, de componist, en zijn compositie is Madama Butterfly. Oude opname, we zijn weer in de oude doos gedoken. Maar geweldige uitvoerenden zoals Renate Tebaldi, Carlo Begonzi, Enzo Sordelli, Fiorenza Cosotto en Angelo Mercuriali. En u hoort het orkest en koor van de Accademia di Santa Cecilia in Rome, en de koormeester, de chef, de keur, etc. is Tullio Serafin. En we beginnen, ik vertel er straks meer over, maar we beginnen met dit eerste stuk, Duvonco al Mundo. Het is een lang stuk, maar prachtig. Luistert u mee.

Ja, en dit was dan het eerste stuk Dovunque al Mondo. En daarmee openen wij ons highlights vandaag van Madame Butterfly, hè, van de componist Giacomo Puccini. Over de componist vertel ik u straks nog wat, maar ik begin maar eerst even met het verhaal. Madame Butterfly werd gecomponeerd in 1904. En het gaat over de Amerikaanse zeeofficier Pinkerton, die bezichtigt een huisje op een heuvel bij Nagasaki. En de eigenaar ervan, Goro, demonstreert het broze gebouwtje dat bestemd is voor het Japanse meisje, bijgenaamd Butterfly, waarmee de officier zal trouwen. Het is een Japans huwelijk dat ook elk ogenblik weer verbroken kan worden. Pinkerton maakt kennis met Suzuki, het dienstmeisje van Butterfly, en hoort van Goro bijzonderheden over de familie van zijn bruid. Sharpless, de Amerikaanse consul te Nagasaki, komt de huwelijksvoltrekking bijwonen. Hij leerde Butterfly voor kort kennen op het consulaat en heeft medelijden met haar om de luchthartigheid waarmee Pinkerton over de liefde spreekt. Zij drinken een glas en Pinkerton klinkt op zijn verloofde in Amerika. Dan gaan we luisteren naar het tweede stuk, Viene la sera, oftewel de avond komt.

Uit de verte hoort men Butterfly en haar vriendinnen die de lente en de liefde bezingen. Men begroet elkander en het bruidje vertelt van haar leven. Hoe haar adellijke ouders hun geld verloren en zij geisha werd. Haar vriendinnen babbelen door elkaar en Sharpless waarschuwt Pinkerton nog eens een keer dat Butterfly haar liefde ernstig neemt. Dit blijkt te meer wanneer Butterfly vertelt dat zij het geloof van de officier heeft aangenomen. Het huwelijk wordt voltrokken en men drinkt op het jonge paartje. Butterfly's oom, een bonze, dat is een boeddhistische priester, heeft van haar afvalligheid gehoord en komt haar vervloeken. Waarmee haar overige familie instemt. Pinkerton jaagt hen weg. Uit het huisje hoort men het gebed van Suzuki. De nacht daalt en de gelieven storten hun hart uit in een groot duet. Bimba dali occhi pieni di malia. Meisje met ogen vol betovering.

U luistert naar extracten, highlights uit de opera Madama Butterfly van Giacomo Puccini. En ik vertel ook tussendoor het verhaal wat erbij hoort. U hoorde net Bimba Dali Occhi, Piene di Maglia, oftewel meisje met ogen vol betovering. En u hoorde de stemmen van Renate Tebaldi en Carlo Bergonzi. We zijn inmiddels in de tweede acte en dat is enkele maanden na hun huwelijk. Dan vertrekt Pinkerton, maar hij belooft Butterfly spoedig terug te komen. Butterfly wacht echter al 3 jaar tevergeefs. Trouw aan de officier en hun zoontje. Ondanks haar armoede bleef zij in het huisje dat zij met Pinkerton betrok. Suzuki bidt in het nu volgende lied tot de Japanse goden om de terugkeer van Pinkerton, hoewel zij daaraan wanhoopt. Suzuki is het dienstmeisje van Butterfly. Butterfly gelooft echter dat haar man terug zal komen, omdat hij haar door Sharpless nog steeds geld laat zenden. In gedachten ziet zij het schip reeds naderen. En dan zingt zij Un bel di vedremo, oftewel, op een mooie dag zullen wij boven de zee een rookpluim zien. En zij stelt zich voor hoe Pinkerton haar teder zal begroeten.

Un bel di vedremo. Op een dag zullen wij boven de zee de rookpluim zien. Ja, Chaples onderbreekt het gedroom van Butterfly. De consul heeft een brief ontvangen van de officier waarin deze hem verzoekt Butterfly te zeggen dat hij in Amerika hertrouwde en de geisha dus nu vrij is. Goro, en dat is dus de eigenaar van het huis, weet hiervan en wil Butterfly koppelen aan de oude, rijke Yamadori. In de veronderstelling dat Chaples het vrouwtje reeds ingelicht heeft, komen zij met hun voorstel. Doch Butterfly wijst Yamadori verontwaardigd af. Voor Goro vertrekt, fluistert hij Chaples in dat het schip van Pinkerson gesignaleerd is. En nu vindt de consul de moed de brief voor te lezen. Maar Butterfly valt hem telkens in de rede. En hij heeft zoveel medelijden met haar dat hij zijn opdracht halverwege laat voor wat ze is en slechts Butterfly aanraadt met Yamadori te trouwen. Butterfly wijst dit voorstel ontdaan af en toont Chaples haar kindje, wiens blauwe ogen en blonde haren de consul overtuigen dat Pinkerton er de vader van is. Mocht Pinkerton niet meer terugkomen, dan zal Butterfly langs de straten bedelen, maar weer geisha worden. Dat nooit. Als Chaples onverrichte zaken vertrokken is, ziet Butterfly in de verte het Amerikaanse schip. Verheugd versiert zij het huisje met bloemen. Scorte quella fronda del Ciliego. Strooi deze takken kersenbloemen rond. En daar gaan wij dus nu ook naar luisteren.

Butterfly heeft haar huisje dus helemaal opgesierd en versierd met kersenbloesem. En dan schikt Suzuki het kapsel van haar meesteres. De nacht valt en in haar bruidskleed wacht Butterfly voor het venster op de komst van Pinkerton. En de gehele nacht hebben de beide vrouwen gewaakt. Tegen de ochtend valt Butterfly vermoeid in slaap. Zo treffen hem Pinkerton en Sharpless. Suzuki vertelt hoe trouw Butterfly wachtte. Plotseling ziet zij een vreemde dame in de tuin en tot haar ontzetting hoort zij dat het de vrouw is van de officier.

Sjaples raadt Butterfly aan haar zoontje af te staan aan de vrouw van de officier en de arme Japanse Butterfly geeft haar toestemming. Maar zij wil eerst afscheid nemen van haar kind en over een half uur kan de Amerikaanse het jongetje overnemen. Voor het laatst knuffelt, liefkoost Butterfly haar zoontje en dan pleegt zij achter een scherm zelfmoord. Wanneer Sjaples en Pinkerton om het kind komen, vinden zij haar stervende. U hoorde highlights uit Poochie, Madame Butterfly van

Puccini, de stemmen van Renate Tebaldi, Carlo Bergonzi, Enzo Sordelli, Fiorenza Cossotto, Angelo Mercuriali. Het orkest was dat van de Academie, en de koor ook, van het Accademia di Santa Cecilia in Rome. En de dirigent van dit alles was Tullio Serafin. Ik wens u nog een mooie zondag en laat u tot besluit de slotactes horen van Madama Butterfly.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.

30 jaar geleden was Nederland in nood. De dijken bleken zwak en de zee was sterk. Het water overspoelde duizenden gezinnen en beukten op de muren van de kerk. Er werd geroepen van de kansel, spring maar in het water of bouw een eigen terpje voor je op.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdagochtendprogramma hier tussen 10 en 12. Vandaag hebben we weer een fantastische show in petto. En in de studio hebben we hier Henk en Nini Wolters. Goedemorgen en welkom. Achter de knop zit Joop Amal en mijn naam is Leo. En we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Maar eerst even muziek, Joop. Wat heb je klaarstaan?
1: Ik begin met een plaatje van de Regio Tappers. Hoe geeft het me doen?
0: Goed. Met doen we ook?
1: Ja.
0: Mooi.

0: Hoe ging het met hoe was er van de regio tapas? Nou, met Michiel goed. Henk ging ook goed?
1: Redelijk goed, ja.
0: Redelijk goed.
1: Ja. Nou, af en toe ben je een beetje aan de kook natuurlijk. Maar
0: ja, dat kan ook wel.
1: Ja, maar verder ging het goed, ja.
0: Mooi. In je ook allemaal goed?
2: Ja, prima.
0: En nog een leuk gedichtje voor ons zometeen?
2: Ja, ook nog wel een heleboel.
0: Maar een heleboel?
2: Een heleboel nog weer.
0: Nou.
2: Maar wie begint al die met de maand?
0: Ja, we zijn nieuwe maand.
2: En je hebt
0: nieuwe
2: maand,
0: dus
2: mei weer.
0: Ja.
2: Hele mooie maand van een beetje jorig. Dus.
0: Ach, kijk.
2: Wil natuurlijk maar even zingen vast.
0: Nou, dus, ik kan vast zingen.
2: Ja. Ja, ja nee, mei is toch een hele mooie maand.
0: Ja, is dat een mooie maand?
2: Ja. Ik weet niet wie het geschreven heeft, dat staat er niet bij. Maar het gaat over de maand mei. Een nieuwe lente. Een nieuw geluid. De meimaand toont haar pracht nu uit. De bloesem wit, het gras zo groen. De vogels zingen wat ze doen. De zon verwarmt de prille dag. De aarde lacht met een zachte lach. De geur van groei, de geur van mei, maakt harten blij en mensen blij.
0: Nou, dat is wel heel mooi. De maand mei.
2: Heel kort gedicht.
0: Kort gedicht, ja.
2: Het is een kort gedicht. Maar ik had nog een paar dingen opgezocht over de maand mei. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde uitspraken en gezegdes over. En die had ik er nog achteraan geknipt. En er staat dan bij, de maand mei is nog eens stout en dat maakt de lente graag eens koud.
0: Oei.
2: Kan. Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien. Nou, wie hebt er wat zien bloeien in de tuin na jou? Klopt.
1: Ja, dat ging goed.
2: Ja, die liep maar luid. Eikels, die liep maar luid.
0: Ja.
2: En hekte nog een. Regen en wind in het midden van mei maakt de boeren vast niet blij.
0: Nee, hoog water in het lood.
2: Ja. En als de koeien samen gaan loeien, is er onweer aan het broeien.
0: Nou, dan
2: zullen we straks maar eens opletten.
0: Maar ik wil zeggen, dan moet je opletten zometeen. Want,
1: de koeien hebben best in de gaten nog. Eigenlijk al een aantal uren voor de titel. Dat er onweer komt. Maar dan heeft een hond ook. Hond wordt ook onrustig. Katten hebben dat ook.
0: Dieren hebben er altijd in de gaten.
1: Die voelt er gewoon aankomen, ja.
0: Was u net zoals was u die tsunami geweest toen? Dat er ook, wat was dat ook weer? Bali was dat een paar jaar terug?
1: Ja, klopt, ja.
0: Er was geen dier overleden?
1: Nee, maar die beesten die voelden er aankomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dan wouden ze ook meer op gaan richting, zeg maar. Ja. Want een beestje is een beetje in de raad.
1: Dan kunnen ze heel lopen overnemen van de beesten nog, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Mensen zijn allemaal
1: eng. We zijn van de natuur afgedwaald.
0: Behoorlijk afgedwaald, ja.
1: Ja,
0: dat kun je wel zeggen, ja. Dus, maar, we gaan nu doen we nu op. Even nog een plaatje.
3: Nou, ik wil nog even zeggen, want het eerste uur is de muziekkeus is gedaan door Innie.
0: Ah, kijk eens aan.
3: Innie heeft een liedje gemaakt met nummers.
0: Ja.
3: Ik weet niet, heb je die ene cd nog gevonden?
2: Nee.
3: Oh.
2: Ja, vond ik wel, ik denk, ik had ook nog een berichtje moeten doen. Maar ja, door de verhuizing is denk ik alles een beetje in andere deuren terecht te komen. En ik heb de cd, dat weet ik zeker.
3: Maar je wilde een plaatje van het Oosterse dialect?
2: Ja, Oosterse dialectkoor van geef de kinderen een wereld. En dat is dan in dialect. Maar die,
3: ik heb Martin Kopersen gevraagd, maar die zegt, die staat niet op een cd. Ik heb hem wel gevonden op YouTube. Maar die kwaliteit is heel slecht. Dus ik dacht, dan stuur ik zelf even een ander nut.
2: Helemaal goed.
3: Maar ik heb wel wat nummers, de meesten heb ik.
2: Mooi zo, dankjewel.
0: Kom met hem niet opnieuw inzingen, dus.
3: Ja.
0: Met een koor van hem. Die zit erop, de dialectkoor.
3: Ja. Ik vind het tijd dat ze weer een nieuwe cd moet maken. Ja, dat is zo lang geleden.
0: Ja, ik weet niet wanneer ze het laatst maakte.
3: Ze hebben toch wel...
2: Heel alleen.
3: 2018 misschien.
2: Ja.
0: Dat wordt ook zeker tijd.
3: Ja. Nee, maar ze heb je een hoop nieuwe liedjes, dus en misschien ook nieuwe leden. Dus ik kan best een keer nu weer een cd maken.
0: Ja, dat is ook weer.
3: Nou. Maar dit liedje, dat is van de Cats in the House.
0: Yeah.
3: Innie, wat wil je erover vertellen?
2: Ja, wat wil je erover vertellen?
3: Waarom heb je dit liedje in de koor?
2: Van mooie tiet, ja. Het doet me denken, natuurlijk dit doet denken aan vroeger. Maar ik zie er dan ook beelden bij. Omdat het natuurlijk ook een zin is met beelden erbij. Maar ik vind gewoon ook een hele mooie sfeer en klank. Alles vind ik gewoon mooi. Ja. Dat vind ik mooi. Dat pakt me op een of andere manier.
3: En dat is ook op een hele mooie melodie natuurlijk.
2: Ja, precies. Mm.
3: Wat is het origineel? Van de Cats is het, hè?
2: Ja, ik kan er nu niet op komen. Dus zou je altijd zien.
3: Als je leeft iets.
1: Ze wordt zo, toch?
0: Deze maand of niet? Deze maand.
3: Zullen we hem even gaan lusten?
2: Graag, dankjewel.
3: Gauw doen.

0: Een hele mooie van The Cats in the House met mooie tiet. We kennen hem ook wel van One Way Wind van The Cats zelf. Hele goede keuze, Ini.
1: Mooi.
2: Mooie.
1: Vind ik blij.
0: Ja, was heel mooi. Ja.
1: Ik denk dat een heleboel luisteraars de mensen op de vechten en omstreken door blij mee bent, ja. Die vinden het allemaal, ja, die vinden het allemaal heel mooi. Dat was allemaal een heleboel.
2: Daar ging ook wel die in.
1: Ja, daar ging hij ook wel die
3: in. Ja. Ja. Nou, ik ben ook eigen opgegroeid met de Cats, hè.
2: Ja,
3: de Cats waren toen eigenlijk de top. Helemaal. Nee.
0: Dat is wel mooi, de Cats.
3: Ging overal naartoe.
2: Ja, ja, de Cats niet, maar die tribute band.
1: Die tribute band, hè?
3: Ja, nee, maar de originele groep. Maar die is ook 3 keer op het vechten geweest, hè?
2: Ja.
3: Voor een optreden, ja, dat was geweldig.
0: Piet Veerman met...
3: Piet Veerman en Kees, zullen we zeggen. Ja. En Kwakman en al die jongens. Ja, hele, hele leuke, eenvoudige jongens. We gaan dan tegenover de grote naar de bakker. Die bak naar ook patat.
0: Ja.
3: Maar daar stonden er ook gewoon bij met ons gewoon een patatje te eten.
0: Met hele normale mensen.
3: Hele normale mensen, ja.
0: Dus, ja, en ik ben jarenlang dat ik in Volendam zit, met ook qua werk en alles. Ja. Dus ik ken ook altijd...
3: Ja, heel prachtige mensen, joh.
0: Ja, ik heb ze ook, ben ze ook tegengekomen, maar ook heel normaal. Ja. Gewoon een bakje koffie doen met ze, maar op. Dus ja, ik vind het leuke jongens allemaal.
3: Ja.
0: Dus, Henk, fijn dat je terug bent.
3: Ja, dankjewel.
0: Er is een paar weekjes, een paar uitzendingen niet geweest, dus...
3: De accu is een klein beetje weer opgeladen, dus... Nou, fijn. We kunnen weer
0: dingen. Zeg jouw Spiegelbos wat hier van Jacob...
3: Spiegelbos, ja, hier Spiegelbos. Zo. Ja. En Twello, ja, dat heeft dus met de Joodse familie, van Spiegel te maken.
0: Ja, een mooi stukje natuur daar, hè? Niet?
3: Dat is heel mooi natuur, dat is ook beschermd gebied, laten we zeggen. Dat mag ook niet gebeuren.
0: Maar zit er ook een bijzondere verhaal achter van de oorlog nog?
3: Ja, Spiegel was dus het was een Joodse familie, die woonde. En die bent dus afgevoerd, laat maar zeggen. En die bent, ja, ik dacht aan Auschwitz, laat maar zeggen, om het leven gebracht.
0: Oké.
3: Okay. En ja, goed, de familie Spiegel had toch ook een bepaalde impact, laat maar zeggen, toch wel in Twello en omgeving. En verdurende dat ze dus dat stukje bos, laat maar zeggen, in ere wilt houden.
0: Ja.
3: Ten nagedachtenis van de familie Spiegel.
0: En houden ze ook een stille tocht bij of zo nu? Komen ze nu ook weer met een stille tocht daar te houden?
3: Dat weet ik zo niet. Dat weet ik zo niet. Het zal best kunnen, dat weet ik zo niet. Nee.
0: Okay.
3: Nee. Maar dat is Spiegel, ja, dat was dus een oorlogslag toch.
0: Ja. En zijn er ook gedenktekentjes daar of weet je niet?
3: Nee, ik wil zeggen. Maar er is heel veel over geschreven in Spiegel.
0: Ja. Oké. Okay, dus. Ja. En het bevrijdingsvuur, je komt ook deze kant op, hè?
3: Die komt deze kant op, ja. Ze komt dan vanuit Wageningen. En dan komt ze hier bij de sauna, hoe heet dat zo?
0: Buslo.
3: Buslo,
0: daar komt ze, ja.
3: Daar komt ze dan vanaf de termen allemaal. En dan, dan kun je ze begeleiden hier naar Twello toe.
0: Met een atletiekvereniging of
3: zo? Ja, die hardlopers, maar je kan zelf, als je een beetje lopen kunt, dan kun je zelf ook meelopen hier naartoe, ja.
0: Oké. Okay. Maar hoeveel mensen verwachten ze dan? Heel veel?
3: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er kunnen er 10 wezen, maar er kunnen er ook 150 wezen natuurlijk.
0: Oké. Okay.
3: Maar het is leuk natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen komt.
0: En waar komt de vuur voor dan?
3: In Wageningen.
0: Ja, met hoeveel mensen lopen ze dan?
3: Ja, dat is zo niet te zeggen. Ja, die dingen ben ik niet zo betrokken. Nee. Daar moet ik ook lezen in het voorste nieuws. Het is
0: dus natuurlijk net hoeveel mensen de deel
3: hebben. Ja.
0: Oké, okay, dus...
3: Ja.
0: Dus dat is wel mooi dat ze dat vuur gewoon lopend
3: zien. Ja, dan lopen ze hier weer naartoe.
0: Maar dat is door heel Nederland natuurlijk.
3: Ja, dat gaat door heel Nederland, ja. Ja, die hebt dan, laat me zeggen, dinsdag, de bevrijdingsdag.
0: Ja.
3: Het is niet zoals vorig jaar dat ze, 1 keer in de 5 jaar, laat me zeggen, een kroonjaar is.
0: Mm-hmm.
3: Maar je merkt steeds meer dat de ouderen, die verouderde mensen, hoeven niet meer. Die zeggen van, nou, we hebben genoeg gezien. Een genoeg meemaken, dat hoeft voor ons niet meer. Maar dat jongere mensen door en tegen dat weer behoefte hebben, om te zeggen.
0: Ja, dat komt wel weer meer op.
3: Ja, die denkt er meer over dan als ouderen. Ja.
0: Dus,
3: en dan komt natuurlijk ook dat een hele onzekere tijd is.
0: Ja.
3: Ja.
0: En hebben ze natuurlijk ook met die herdenkingen voor 4 mei is het 's avonds.
3: Ja. Nou, dat ben hier in Voorzijde, ik ben daar verschillende plekken. Hè. Dat was hier op
0: Holthuis. Er is niet één plek hier, maar meerdere, zeg je.
3: Ja. Hier op Holthuis, laat maar zeggen. Daar is dan vanaf Marktplein vertrekt ze door hier naartoe. Maar hier ben je in Te Wolde, laat maar zeggen. En En op het kerkhof, en loopt ook over de graven, langs de graven van de verzets.
0: En ook een kranslegging erbij?
3: Hmm?
0: Ook kransleggingen?
3: Ook kransleggingen, ja. En daar ligt door de militairen te begraven. Ja. Dus vliegeniers. Engelse vliegeniers en Canadese vliegeniers. En die, mijn schoolkinderen, die likten allemaal dingen zo. Maar in Twolde, gos met een trommelaar, lopen dan helemaal over het hele kerkhof heen.
0: Ja.
3: En dan bieden graven van de verzetsmensen waar ook allemaal bloemen bij liggen. Maar er liggen een heel aantal verzetsmensen in Twolde begraven.
0: Oké. Okay. Hoeveel liggen dan daar zo ongeveer, weet je niet?
3: Ik wil zeggen, ja, ik heb ongeveer de werking, maar toch een stuk of 6, 7 jaar.
0: Ja. Ja. En er waren vliegeniers allemaal?
3: Nou, er zijn vliegeniers met de zes. Ja, nee, daar gaan dan die verzetsmensen, dat bedoel ik. Wil zeggen. En er zijn ook mensen die het dan gefusilleerd midden op de Woeste Hoeve liggen. Ook, ja. Zonder anderen, dat is familie Naalhuis.
0: Ja.
3: En dat is altijd een heel mooi gebeuren. Maar hier heb ik ook een Klarenbeek, die doet het laatste jaar, heeft hij ook een herdenking. Maar ook de Teugen, laat maar zeggen, er zit een speciaal monument nog van onderleg. Een jaar of 10 geleden. En die wordt nu dan, die is ook, er wordt onderhouden nu de school, het neer.
0: Was er een vliegveld er al of nog niet?
3: Ja, een vliegveld, ja, een vliegveld. Vanaf, dat was er vanaf de oorlog, ja.
0: Oké, okay, dus.
3: Maar dat was toen van de familie Ankers met de Deventer. Die had het vliegveld. Dan als jongen, als je dan langs kwam fietsen, ja, het liep toen destijds allemaal schoppen en zo.
0: Ja.
3: Maar nu is het dan van de steen driehoek, om te zeggen, vliegveld.
0: Nou, ik vind het mooi dan, dus.
3: Ja.
0: Goed Henk, we gaan zo even weer verder. Eerst even kijken, weer een stukje muziek. Joop, heb je wat klaarstaan?
2: Ja, ik heb een plaatje klaarstaan van een... ja, ze treedt volgens mij niet meer op samen.
1: Nee, ja, duo Cambisso.
0: Oké.
1: Okay. Er is van Evert Kluun ja. En Annie Beernschot. Die treden altijd jongen op als duo Cambisso.
0: Komt die hier ook in de buurt?
1: Ja, Evert die woont in Terwolde. En ja, Annie eigenlijk ook, woont eigenlijk ook in Terwolde.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou,
1: die hebben Johan Duo Cambisso gevormd en die tranen ook op. Hebben ook al eens een keer een cd uitgegeven. Maar ja, goed, ze zeggen nu van wie moet allemaal nieuwe apparatuur aanschaffen. Wil nog blijven optreden en cd's maken. Dus nu hebben ze stoppen zet.
0: Jammer.
1: Ik denk nog wel dat ze samen nog wat repeteert. Dat denk ik nog wel, dat ze samen nog wel eens in elkaar
3: elke,
1: komt.
3: Ja. Elke donderdag al ja. Komt ze nog bij elkaar. Dan.
1: Ja, als ze waren misschien bij. Ja.
3: Ja, allemaal dialect, hè?
2: Ja.
1: Dus, altijd dialect, ja.
2: En wat voor plaatje bij hun dan?
1: Ja, in mijn groentetuin.
2: Vertel er eens over.
1: Nee, ik heb er niks in gedachten bij of zo, maar ik vind het gewoon een leuk liedje.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nou, ze hebben de gedachte aan de spinazie.
0: En de wortels.
3: En de wortels, ja. Ja. En de boerenkool met worst.
2: Daar kan ik niks meer aan toevoegen.
0: Nee, dat,
1: Joop, zet hem maar gauw aan, hè?
0: Zet hem maar.
1: Zet hem maar.

0: Ik ga best wel met de groentetuin. Heb je nog groentetuin of doe je niks meer met de tuin?
1: Nee, we hebben genoeg in groentetuin. Maar daar houden we op. Johan of geleden op de weg ook al niet meer.
0: Oh, niet meer.
2: Dus, nee. Wel groentebak.
1: Ja, groentebak.
2: Nee, serieus. Maar er was een keer op vakantie in Oostenrijk. En heel veel Oostenrijkers hebben dan bij de achterdeur, bij de achteringang, heeft ze een bakstand op tafelhoogte. Ja. Verbouwt ze kruiden in.
0: Oké. Okay.
2: En als ze dan een koken binnen, dan kunnen ze zo die kruiden uit die bak halen. Mm-hmm. En dat vond ik wel een leuk idee, maar ik heb daar geen kruiden in de dom, maar wel groenten. Dus ik verbouw een beetje geinhoppen hier. Ja. Sla en antivia, spinazie en zo. En twee bakken van 1,5 bij 80. Dus.
0: Oké, okay, dus...
2: Ja, maar allemaal...
1: Echt
2: wel. Nou, die hoofd
1: van dan nu.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Ja.
0: Ja.
2: Maar het was een hobby.
0: En toch kun je wel verschil wel goed proeven. Ja, als je een kastaar op eigen land hebt of je helpt met de winkel.
1: Ja, ja. Ja, zeker wel. Ja.
0: Je hebt toch geen bestrijdingsmiddelen op zitten, hè?
2: Helemaal niks.
1: Er zat niks op.
2: Nee, alleen twee jaar geleden verraden de slakken alles op.
0: Ja, maar dat is gewoon een stukje vlees extra, Henk. Als u de blaadjes slaat van bord af lupt, dan moet je even...
2: Dan moet je oppassen, ja.
0: Dat is niet goed, ja.
2: Nee, maar ik kwam een keer binnen en ik had de sla opgeschreven, toen was alles weg.
0: Uit de deur open, zo. Ja. Ja. Het dwaalt helemaal af. Ja. Innie, je hebt trouwens een heel mooi gedichtje, zei je net.
1: Ja, dat past nog wel een beetje bij degene waar je net met Henk over had.
0: Ja.
1: En dat heet Welkom in mijn wereld. Welkom in mijn wereld, door waar racisme niet besteedt. Waar liefde ademt in elk leven en niemand iemand haat. Waar geen conflicten bindt en niemand het woord corruptie kent. Waar alleen de kleuren van uw hart vertelt wie echt bent. Een wereld waarin politici geen loze beloftes uiten. Waar kinderen niet wordt geboren en vervolgens te misbruiken. Waar een 2 minuut stilte niet nodig is. Waar een oorlog nooit de weg zal wezen en niemand zijn dierbaren mist. Mijn wereld is een wereld die zich laat zien in mijn droom. Waar geluk en vrede heerst. Waar ieder mens in mag wonen. En niemand een ander zijn leven beheerst. Welkom in een wereld waar alles magisch is. Maar nog altijd een sprookje is, verre van de werkelijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je nog een aanvulling op, Henk?
2: Nee, ik vind het prima zo. Ik kan er heel. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ik ben zelf onder
1: de indruk. Ik denk dat iedereen die wereld wel graag wil hebben.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja, iedereen wil vanzelfsprekend een mooie wereld, maar dat is het momenteel niet.
0: Het is op het moment een puinhoop.
2: Een verschrikkelijke grote puinhoop. Overal, over de hele wereld.
0: Ja.
2: En we kijken dan wel naar Oekraïne en we kijken naar het Midden-Oosten en al die dingen. Maar ook eens ziet wat er in Sudan aan de hand is. Heel dat dan in verschillende milities tegen elkaar. En dan naar de mensen hebben bosjes gehad ze dood.
0: Ja. Maar, waarom?
2: Overal. Dus, maar de mensen willen gewoon elkaar niet verstaan. Ik wil zeggen, en er is zoveel belangen in de wereld. En ik heb zelf een idee dat drie grootmachten de zaken een beetje aan het verdelen bent. En de Amerikanen zeggen, nou willen we dat. En de Russen zeggen, willen we dit. En de Chinezen aan de andere kant.
0: Ben je de Amerikanen niet bang voor de Chinezen? Dat de Chinezen
2: Ze vinden we bang voor de Chinezen, maar ik wil zeggen van, daarom denk ik dat ze de zaak wilt verdelen onder elkaar. Hij heeft drie grootmachten die verdeeld en die eigen bestuur dan de hele wereld.
0: Dat is ook,
2: en die plunderen dan ook de wereld leeg.
0: Ja. Want er zou Groenland willen hebben.
2: Ja, Trump ook Groenland hebben, en van grondstoffen.
0: Ja.
2: Ze zitten allemaal achter grondstoffen, man.
0: Dat is
2: Maar de Amerikaan die wil eigenlijk de grondstoffen ook in de Oekraïne wel hebben.
0: Ja.
2: En ze willen de Oekraïners wel in die loven, maar.
0: Ja, ze willen alles hebben.
2: Ja, nee, maar het is gewoon een schandaal wat er gebeurt. En je kunt ook niemand vertrouwen, maar om te zeggen. Nee. Want Trump heeft elke dag een andere mening.
0: Hij heeft
2: geen visie, maar hij heeft elke dag een andere mening. Nou, wat moet je ermee? Die kunnen het niet opbouwen.
0: Nee, dat kunnen niet. Van de week hebben ze nog geprobeerd om te leggen, hè? Maar,
2: Ja, drie keer scheef terecht, zeggen ze nog maar.
0: Dus wanneer is de derde keer?
2: Ja. Nee, de derde keer. Dit was de derde keer. Dus... maar goed, ja, moeder hoop. Maar ik wil zeggen, van, vergeet niet, die fans, die zijn dat veel erger dan zij, hoor. Dus als hij doorgeschoten wordt, dan krijg je niet geld. Dus,
0: ik weet niet wat er gaat gebeuren.
2: De wereld is allemaal heel vreemd in elkaar. Ja. En de ene blokkeert dit en de andere blokkeert dat. En het gaat allemaal om macht en om geld en om olie.
0: Dat is hem,
2: En dat gaat het.
0: Ja.
2: Mensen stellen niet meer mee.
0: Nee. Nee, maar ook hier in Nederland ik weet niet hoeveel procent dat bang ben voor oorlog, überhaupt.
2: Ja, nou, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het goed is dat ik een beetje bang ben. Dat ik een beetje bewust word rond zich.
0: Ja.
2: Van wat er wanneer kan gebeuren. Ik wil zeggen, ja, één bosbrandje en ik wil zeggen, heel Nederlands stier op de kop naar defensie niet meer mag oefenen. Ja, dat denk ik voor mezelf. Maar ik denk niet over waarom oefent defensie.
0: Ja.
2: Voor onze veiligheid.
0: Ja, logisch, ze moet ook wel oefenen.
2: Ja. Ik zeg maar, de bosbranden kwamen in het verleden toch ook al die vuur. Ik wil zeggen, als jongen werd er al de broek iedere keer plat. Dat is niet van dit, dat is van altijd. Alleen kan het alleen een beetje erger worden. Maar ik vond toch van de week dat geen nooit een sabotage in spel. Maar in één keer op de ene dag 4 bosbranden. En dat zonder allemaal veroorzaakt werden door de defensie.
0: Ja.
2: Ja, nou, en dan is langs de A1 is er ook een bosbrandje. En dan komt dat door de auto's.
0: Ja, bij Kootwijk bedoel je?
2: Ja, bij Kootwijk, ja. Nee. Dan denk ik bij mezelf, ja, oude defensies erover leggen, dan moet de A1 ook absoluut.
0: Ja, maar misschien heel veel mensen die nog roken, die gewoon die peukjes uit het raam schieten.
2: Ja.
0: Maar ik zie het dagelijks dat er gebeurt. Dus,
2: dat gebeurt gewoon zo, ja.
0: Ik heb het ook wel eens gezien dat een auto met pech, zeg maar, ook de berm in wou inzet. Maar die daar even later, dat helemaal de brand is. Ja,
2: het is ontzettend dreugend, we moeten elkaar goed op letten dat we het doen. Zonder meer. En dan moet defensie ook wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik vond van weken direct wel zo'n hype, joh. Dat vooral met de NOS. Dat ik het vorige keer ook al een keer zeg, van gewoon een sensatie zenden. Ik wil zeggen, die komt niet met nieuws, maar met een mening. Hè, al gelijk. En met oordeel en veroordeel. Nou, ik wil zeggen, doen we zijn rustig aan. Want het is er al lang niet bewezen dat het komt door de militairen.
0: De kans in het harde is natuurlijk wel vrij.
2: De kans is groot, maar het is nog niet bewezen.
0: Nee, dat snap ik maar.
2: Ja. Maar goed, ik ben al een beetje een militaire man eraf en dan.
0: Maar het is wel aardig uit de handen lopen, dat vuur door. Het is
2: wel aardig uit de handen lopen, ja.
0: Kun je ze nu al onder controle hebben, dat het nou al uit is?
2: Maar goed, de Duitsers en de Fransen die komen ons helpen. Ja, dan vinden ze daar weer een aantal mensen vinden dat schande.
0: Dat de Duitsers komt.
2: De Nederlanders die gewoon ook tegen heel Europa deur uit ergens wat is.
0: Ja.
2: We hebben vorig jaar zelf volgens mij in Argentinië of Brazilië geweest om te helpen. Nou, we lossen ons eens een keer wat.
0: Dat is dus niet erg. Dat ze komen helpen met blussen is
2: wel. Dat is nou helemaal niet erg.
0: Gewoon zorgen dat je de fiets zo goed op slot hebt.
2: Ja. Misschien komt ze wel terug met de fietsen die ze toen mee inlopen.
0: Maar in de Oorschot was ook een vrij grote brand daar. In Oorschot.
2: Ja, maar ook militaire oefeningen. Ja, dat is ook, ja. Ja.
0: Maar ja, dat is net wat je zegt.
2: Maar goed, ik wil zeggen, de militairen die moeten het ook oefenen. In de oorlog, die kunnen ze ook niet denken van, het is een bosbrandje.
0: Ja.
2: Maar schiet maar vandaag, dan maar niet met mijn rummen.
0: Nee, die gasten ze schieten met waterpistooltjes.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze gelijk blussen.
2: Nee, alles wordt niet meer in proporties gezien. En daarom heb ik een beetje een hekel aan die media. Ik wil zeggen, van, die maken overal gelijk zo'n hijs afval. En die klopt de boel allemaal zo enorm op.
0: Ja.
2: En de hele avond, dan het ene programma gaan we naar het andere. Ze hebben allemaal over hetzelfde onderwerp. Dezelfde mensen die zitten 5 uur, laten we zeggen, bij Max. En die zitten soms, laten we zeggen, weer bij Paul de Winterman.
0: Ja.
2: Ja, en ze komen over al die van die piepen, hoor ze verdaan al, maar jong weten.
0: Ja.
2: Ik wil zeggen, geval, ze zoeken net zo lang als iemand heeft die negatief commentaar kan geven.
0: Oh, maar op Facebook ook zeg je die bosbrand.
2: Ja, dus ik heb weer genoeg een bron vandaag.
0: Ja, dat mag niet denken.
3: Maar Henk, heb je gisteren die van de 50-plus nog gezien op televisie?
2: Nee.
3: Die man, die Struis, of hoe heet die?
2: Ja, Struis, ja.
3: Die is ook...
2: Die is een politieman.
3: Ja, maar die zei zoiets van dat er misschien nog wat meer spelen dan alleen die lege oefening.
2: Ja. Dus ik heb zelf ook idee, hier is sabotage in het spel.
3: Want
2: hij altijd een stok vindt.
3: Er bent natuurlijk groepen die tegen defensie bent.
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Die dan zeg maar sabotage gaan opleren.
2: Ja, dat kan we ook direct weer. Dat heb ik gelijk gezegd tegen Indië. Toen er in één keer vier van die brandjes waren, in één keer een paar uur iets. Hier is sabotage.
3: Ja, en de hele werken, dan ben ik wel met u eens, de hele werken die niet. Die praatprogramma's soms zeggen. En dan wil ze maar dwingen tegen de defensie van. Ja. Geef nog maar toe dat schietoefening bent. Maar nee, er moet eerst goed onderzoek worden.
2: Eerst goed onderzoek doen en dan uit bewezen dat ze militairen is.
3: Maar vroeger had je dat ook niet, Henk. Zoveel branden. Net wat hij zegt.
2: Nee, we noemen in één keer Pam overal.
3: Ja, dat is wel heel toevallig.
0: Nederland is een drugland. Maar we gaan even een stukje muziek doen, Joost.
3: Ik ga een stukje muziek doen. Dat is weer een plaatje van Innie.
1: Ja,
3: ook en Innie, zeg eens, wat voor liedje is het?
1: Ja, wel van de gebroeders Brouwer, zag ik. Hè? Il Silencio.
3: Ja.
0: Heb je ze het live gezien?
1: Nee, gebroeders Brouwer niet. Ah, jongens, dat was in de tijd van begin 70e jaren, eind 60e jaren.
0: Ze kwamen heel vaak in Vaassen optreden, in de kerk daar.
3: Ja, in de Voorse ben ook geweest in de kerk.
0: Want er was zo'n goede akoestiek daar.
1: Ze
0: spelen heel graag echt tot hun recht.
1: Ja.
0: Maar dit is een heel mooi nummer.
1: Dit is een heel mooi nummer.
3: En hij had een speciale herinnering aan of zo?
1: Geen herinnering. Ja, misschien aan mijn vader en moeder dan, zeg maar. Die vonden daar altijd helemaal geweldig. Dus.
3: Ja.
1: Maar ja, nee, dat klopt. Is dit ook op het liedje? Ja, ho, is nog langer niet aan denken. Is dit op het liedje van mijn uitvaart?
3: Oh.
1: Daar moet je nog niet aan denken, maar er wel op.
0: We denken niet aan.
1: Nee, denk ik ook niet aan.
0: Nee, moet je echt niet
1: op. Nee. Mag ik nog even een correctie doen?
0: Tuurlijk.
1: We hadden net precies over dat liedje van The Kids in the House. Maar dat is, de titel is Times Where Win.
0: Times Where Win, oké. Okay.
1: Dat is niet van One Way Wind, maar er kwam wel een reactie van de veg af.
0: Nou, bij deze dan. Dan zaten we helemaal fout.
1: Ik wist hem al niet. Dus,
0: excuses ervoor.
3: Helemaal goed.
1: Ja.
3: Maar verder dan over het plaatje gehad, gewoon nog even een stukje. Een reclame maken voor de uitzending van volgende week leren.
0: Ah, ja, dat is wel heel mooi, ja.
3: Ja, we hebben een promootje, die hebben ze gemaakt. En
0: Henk-Jan heeft die speciaal gemaakt.
3: Henk-Jan.
2: Is dat Henk-Jan? Wie is Henk-Jan dan?
0: Henk-Jan zit hier in de studio. Die zit er gekomen om te kijken.
3: Ja, die gaat straks even met het draaiboek voor volgende werken. Denk ik even doornemen.
0: Ja, gewoon even doornemen. Ja.
3: En die heeft een mooie promo maken.
0: Ja, absoluut. Hele mooie.
3: Die loopt nog even voor volgende week. En dan de gebroeders Brouwer met Il Silencio.
0: Ja, mooi.

Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. U kunt dan ook door uw bezoek de actiecomité's in beide dorpen ondersteunen. Want zij organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan het onderhoud van deze monumenten. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Een hele mooie van een Gebroeders Brouwer. Ze hebben ook wel eens live gespeeld in Vaassen in de kerk. Met die akoestiek.
1: Okay. Ja.
0: Wat heel mooi is.
1: Mooie akoestiek in de kerk hebt, dan...
0: Dan klinkt het perfect.
1: Met trompetten in molen. Zo. Ja, echt.
0: Een volle bak, zeg maar.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. Ja, dat was echt zo. Ja. Klopt.
0: Henk, vind je het ook mooi, dit, hè?
2: Ja, nee, ik vind Gebroeders Brouwer, vind ik ook prachtig. Die zie ik ook wel nog, ja. Mm.
0: Nou, we hadden het net wel over van wat jouw soort muziek, maar je bent iets ruigerig.
2: Ja. Maar daar kan ik ook echt van genieten. Maar het ligt net waar van stem in je bent. Iedere keer een hoog van ruiger. Nou, dan mag alles. Maar een andere keer is een klassiek. Dat vind ik ook prachtig. Kan ik ook, het zijn hele goede nummers.
0: Daar word je rustig van, klassiek?
2: Ja, nee, daar word ik wel rustig van. Ja. Ja.
3: Maar rockmuziek, dan moet je op morgen gewoon plusten.
0: Rockom.
1: Ja, nou de dingen.
3: Harry Peters, dat is ook een collega van ons.
2: Ja. Ja.
3: Die draait van 8 tot 10 allemaal rockmuziek.
2: Ja. Ja,
0: hoe heet dat programma? Rockonk. Heet het toch?
3: Volgens mij wel, hè?
0: Ja. Dus de eerste uur is hij, geloof ik, een artiest wat hij de hele uur draait.
2: Ja.
0: En tweede uur is van alles nog wat. Ja. Maar ik weet niet, dat doe ik al live vanuit huis, doet hij dat, hè?
3: Ben van alle huizen. Hoe zeg ik dat?
0: Alle markten zijn we thuis.
3: Ja, precies. Ja. Hoe zeg ik dat in plat?
0: Voor alle kraan hebben we thuis.
2: Overal, ja.
0: Dat is, Innie.
1: Ja.
0: Had je nou een gedichtje?
1: Ja, ik heb nog een verhaaltje.
0: Een verhaaltje, ook goed.
1: Ja, ja? Want er gaat nog over moederdag. Want volgende week, man is volgende week. 10 mei, hey moederdag.
3: Dus, 10 mei?
1: 10 mei.
0: Dus volgende week zondag.
1: Ja, man is volgende week, dus dan weer de nieuwe week.
0: Ja,
1: moederdag.
3: Wanneer beginnen we de werken dan? Op maandag of op zondag?
1: Ja, op zondag.
3: Op zondag?
1: Ja.
0: Okay. En wanneer is afgelopen dan?
1: Ja. Doe maar. Ik lees een veer uit de bundel van Martin Koversen. Moederdag cadeau. Wat moet je geven op moederdag? Dat is altijd een probleem. Klaas zag de volgende dag dat Annie wat oor de klonje op een zadoek deed... En dacht toen, die kan ik er wel eens geven. Hier naar de drogist toe. Wat een spul hadden ze door allemaal. Hij wist toch niet wat voor oor de klonje heen moest kiezen, maar nam wat op aanrooien van het deentje dat hem hielp. Op de toonbanken zag een heleboel kleine flesjes staan. Klaas die vruchten nog en het deentje zei dat het parfum was en dat de vrouwen er gek op waren. Een paar druppels achter de oren was voldoende om een paar dagen heel lekker te ruiken. Het was hem hoogste duur. Maar vooruit, hij mocht Annie ook wel eens een keer verwennen. Voor Peter de Katten kocht een mooi lepeltje met een A erop. Moederdag brak aan. Klaas er op tijd uit om zijn vrouwen te verrassen met thee en een beschuit op berre. Hier thee zetten, beschuit smeren en een eitje koken. Peter de Katten pakken hier in de klan. Annie was zo gek met dat dier, het leek haar kind weer. Hier pakken de kater, boren een strikje ummen en dooran het pakje met het lepeltje. Dat leek de katten niks, maar het moest toch maar. En het stond ook nog goed. Klaas had bijna het spul klaar om naar de slaapkamer te brengen... toen een verdulde de kater nog even door de deuren heen glip. Die stond op een kiertje. Anders bleef het beest altijd binnen zodat hij wat tevreden had... en nu roesten de weg de buurt in met lepeltje en al om de nekken. En Klaas had mooi het nakijken. Wat hellig was ze. Klaas ging met het dienblad met thee en beschuitjes naar de slaapkamer... Annie zat al ongeduldig rechtop in berre. Ze was benieuwd wat ze zal krijgen. Het viel u erg jou tegen, maar wie weet wat ze nu zal wezen. Ze bedankte Klaas uitvoerig voor het ontbijt... en was toch wel een beetje zenuwachtig toen ze de pakjes losmaakten. Klaas wil nog zeggen dat het duur was... maar hij kon nog net op tijd zien worden inslikken. Van de oude klonje keek ze niet op, maar wel van de parfum. Ze vond het aparte spul niet zo bijzonder... maar wilde ook toch wel eens lekker ruiken. Klaas zei nog, dan moet je een paar druppels van achter de oren doen. Dat is voldoende, zei het deentje in de winkel. Zal dat parfum nu echt zo lekker ruiken als ze zegt? Vooral Annie weten, dat mag ik toch wel eens even proberen. Ze pakken uit het kleine flesje en wilden het losdraaien. Maar hoe ze het ook proberen, het lukken hun niet. Klaas wist wel rood. Geef maar even mamien, ik zal het wel voor mekaar maken. Dan kun je de hele moederdag lekker ruiken. Klaas aan de gang met dat kleine flesje. Hij deed het misschien niet helemaal goed, want ook Klaas kreeg het niet van mekaar. Nog wat wring en jaheur doorvloepten de dop eraf. Het spul gutsen uit de flessen over Klaas in goede pak. Wolken van sterke geur stroomden door de slaapkamer. Annie schetten en moppen. Keel, wat doe je nu toch? Wat maak je toch? Wat een lucht. Alles over uw jas aan. Trek uit dat ding. Klaas die keek wat bedonderd en deed rap de nou parfum rukkende jas uit. Annie snel berre uit, deur naar raam los en toen met de jas aan de gang. De jas in de groene zeepen en aan de waslinde buiten. De stank die bleef maar in de jas hangen. Klaas moest een paar weken later naar de slager gehak halen en deed de jas aan om hem even uit te proberen. Hij stond in de winkel met een paar vrouwlui en die waren het eerst aan de beurt. Toen die wegging, zei de slager, laat de deuren maar even los, want die vrouwen die ruiken uur in de wind. Hij dacht dat de reuk van die vrouwen kwam, maar dat was van hem. De jas heeft Klaas nooit meer aan het doen. Het was toch wel een slecht moederdag cadeau geweest.
0: Ja, dat was geschreven door Martin Kobersen.
1: Schreeuwende Martin Kobersen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, die kennen we van, hè?
1: Ja.
3: Leo, Innie zegt net in cadeau, maar we hebben ook nog een cadeau weg te geven, hè?
0: Ja.
3: We zijn vorige week met rode plekken bij de koperen ezelenwes in Epe.
0: Ja, Zuuk Epe, ja.
3: Ja.
0: Dat is een hums.
3: Ja, Attie zegt dat is een, het gehucht, zeg maar, het gebied heet Zuuk. Maar die zit officieel in Epe, zei je.
0: Ja.
3: Nou, we hebben nog een cadeaubon. En dat is een cadeaubon te waarde van 5 personen die me gratis door het park in.
0: Zo.
3: Dat is een kinderboerderij, een attractiepark. Hartstikke leuk. En de mensen kunnen nog aanspraak maken op die bon.
0: Zo. Ja, maar je had een Facebook-actie, jij toch?
3: Precies. Dan moet je even naar onze Facebook-pagina, Moois Lusten. En dan stuur je dat berichtje even op.
0: Mm-hmm.
3: En dan moet je het berichtje even liken. En dan zet hij ook een antwoord eronder. Ezel. Met hoofdletters. En om 11:30 gaan we de winnaar eruit halen, zeg maar. Innie die heeft de naam allemaal op een brief in de scherm. En die doet straks in de pot. En dan trekt ze een naam eruit. En die wint dan een cadeaubon voor 5 personen.
0: Dan gaan we nog een keer even refreshen, even kijken als er nog nieuwe mensen
3: hebben. Ja, telkens kijken we even op. We hebben nog ongeveer 40 minuten, dus...
1: Kan nog, hè?
3: Kan nog.
1: Zeker.
3: Reageren.
0: Dus gelijk allemaal Facebook openmaken en het...
1: Op de site van Moois Lusteren.
0: Naar Moois Lusteren toe en dan het delen van de koperezel. Het lijken.
3: Ja, dat wordt die cadeaubon opsteed, zeg maar. Daar kun je dan even op reageren.
0: Nou, dat is mooi.
3: Yes.
0: Dus... Maar we hadden net over Martin, dat is een heel mooi gedicht gemaakt. Maar Martin die stond vandaag ook weer in de krant, hè? In zijn krantje.
1: Ja.
0: Met een Spiele van de Kooi was stuk.
1: Ja, ik heb hem van mij heel veel horen lezen, ja.
0: Ik kreeg hem hier net binnen van Hetty, die stuurde naar Brigie. Van, Martin heeft weer een mooi stukje geschreven.
1: Ja, klopt.
0: Hij kan me voorlezen, maar dan... dat kan ik echt niet. In ieder geval, 3 dames zitten naast elkaar op een lege kraan. Daar begint hij mee.
1: Ja.
0: Maar de rest moet je maar zelf bij bedenken.
1: Ja.
3: Ik kan hem even afdrukken, mijn zoon. Ja. Misschien kun je mijn 2e uur nog even vertellen.
0: Ja. En dan gooi je hem de vuurlezen
3: niet
0: op.
3: Nee, Innie.
0: Oh.
1: Ja.
3: Wie gewoon nog even een plaatje draaien?
0: Ja, doe maar. Welk is dat?
3: Van Normaal. Ik word prof.
0: Ook van Innie? Komt die af?
1: Nee,
3: Innie niet. Innie, nee, die kunnen
1: met... Dat is niet te grof. Nee, dat is niet te ruig.
3: Nee, dat is wel eigenlijk Oosterhuis een dialect zal hier komen.
1: Ja, dat
3: maar die kon ik dus niet vinden. Heb ik even een plaatje van Normaal.
0: Oh, die waren op vakantie even?
3: Ja. En in de 2e uur, dan begint hij wel met een nummer van Innie. Maar dat is nou een verrassing.
0: Nou,
3: mooi werk.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu. Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolin. Jolin naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Wordt ermee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp wordt vandaag heel van mee aangevallen. Door die Kruij, maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen daar wat te ver voor zijn.

0: Ja, dat was hier dan normaal met ik word prof. Even nou over prof, wat is er nou gewoon, wat professioneels wil worden?
1: Ja, of voetballer.
0: Een voetballer, ja, profvoetballer.
1: Is helemaal gek van de Graafschap, hè, Benny Joling.
0: Oh, dat ja. Doet er toch, Graafschap? Die doet er nog niet zo best meer, de Graafschap, of wel?
2: Nee, de Graafschap die is de laatste jaar behoorlijk...
0: Zit er nog wel?
2: Ze bestaat nog steeds. Nee, laat maar zeggen, even de Achterhoek is natuurlijk geweldig. Maar ja. Ik wil zeggen, ze hebben eigenlijk te weinig bedrijfsleven om zich heen, laat maar zeggen. Okay. Voor goede sponsors of zo. Ja. Dat is belangrijk.
1: Maar dan moet je Henk niet vooral, Leo.
2: Nee, ik ben een Eagle dus.
1: Engel, ja, precies. Helemaal gekleurd in geel-oranje. Is een echte Eagle.
3: Heel rood.
0: Zo jammer dit, hè. Ja. Ja. Nee, want ik was toen een keer op vakantie door in die kant van Doetinchem dorp. Ja. De Slangenburg hebben toen gezeten, op de camping door. En toen kwam er iets voorbij van de Graafschap, was supporters en spul.
2: Ja. Dus daar nee, maar het bestaat zeker nog. En Dran heb ze dan altijd, tegeltjes te verstaan. Ja, eerder was het om te zeggen met Guus Hidding, die komt erover dan om te zeggen. Dat was een behoorlijke club.
0: Die deed het nu wel goed, toch?
2: En noemde dus iedere keer wordt minder en zo.
0: Ja. Ja. Was je nu trainer van Guus? Of
2: Guus is momenteel getraind. Nee, maar die man is 80 of zo.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja, dus, maar die is toch, laat maar zeggen, in die omgeving geboren. En, maar die traint ook trek ik ook heel veel met Benny Jolink op. Toen was er ons een paar jaar geleden, hadden ze een programma op televisie, dan waarin hun met beiden met een motor. En dan zijn door de Achterhoek. Die lieten ze verschillende dingen zien.
0: Okay.
2: Ja, dan ben je veel vrienden van elkaar. Ja.
0: Oh, op zich, de Achterhoek is natuurlijk wel een mooie omgeving, door.
2: Dat is een hele mooie omgeving.
0: Dus, ja. Dus, goed.
1: Maar dan weet je ook wie de voorzitter is van de Graafschap, of
2: ja, niet? Ja, dat is Mart de Kruijf.
1: Ja, die militair, hè?
2: Ja, ook militair. Ja, die figureren we zelf wel zeggen, hè? In de kerk.
1: Ja.
2: Tegen me dan ontmoet en zo. Dat is ook een fantastische man, nu. Dus, maar ook, ook heel eenvoudig, om te zeggen. Ik denk dan, goed, ik heb me toen een mail gestuurd wel... En al de hele dag op zijn studeren van ligt. Nou, generaal buiten dienst wil, hoe spreek je die aan en al die dingen meer. Ja. De meneer de Kruijf en al die dingen. De volgende dag kreeg ik een beeld. Hoor mijn beste Henk. Ja, denk ik, nou goed.
1: Ja.
0: Soms is het nog makkelijker om hem gewoon per naam aanspreekt.
2: Ja.
0: Dan al die moeilijke woorden eromheen.
2: Hij is een fantastische man.
0: Ja. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Of,
2: Nee, ik heb de laatste jaar niet gesproken.
0: Oké. Okay. En dan met de commissie van
2: Bosman? Misschien is het kun je weer nooit door elkaar eens een keer tegenkomen.
0: Dat is wel leuk.
2: Maar het is een geboren in Apeldoorn. Dus hij is in Apeldoorn geboren.
0: Oké. Okay. En nu zit hij in Doetinchem
2: geboren? Hij woont nu bij Doetinchem. Op een agrarisch gebied, buitengebied.
0: Een mooie omgeving door zo.
2: Ja. Dus, Remt woont.
0: Ah, kijk. Dat ken ik al, Drenthe. Dat is naar voor de Doetinchem is dat.
2: Ja.
0: Dus, ook een hele mooie omgeving door. En was er voor water wat loopt? Vecht? Nee. Mm. Loopt ook zo'n...
2: Zo'n watertje.
0: Ik weet niet zo hoe
1: het is. Is dat de Berkel of niet?
2: De Berkel, nee, die ligt de andere kant. Nee, die ligt de andere kant door de Berkel. Nee, de... Nee, ik wist zo niet wat van...
0: Is er nou een gedeelte van de IJssel of zo? Nou, dat weet ik wel niet, dus... Dus, maar goed. Henk, nog even terugkomen op de doden, denk ik, hier in Twello, 4 mei.
2: Ja.
0: Heb je daar een schema van hem? S'avonds om 7 uur is verzameling op Marktplein?
2: Ja, verzameling op Marktplein. En dan ga je dan gezamenlijk loopt ze dan van Marktplein.
0: Rond de halve dag was ze
2: binnenweg toch? Richting het Valdehuis. En dan om 8 uur heb je de herdenking. Ja.
0: Oh, oké, okay, dus ja.
2: Dat is mooi, maar goed, ik zelf ga liever te Holder toe. Misschien ook de meeste kennissen en zo.
0: Ja.
2: Maar goed, ook Klarenbeek, om zo te zeggen.

0: teugen, die heeft dan eigen herdenking. En dan, ja, de mensen wilden er ook samen dat wel beleven.
1: Ja, dus,
0: en ja, dat is hier, ja, het hier logisch, werd je een beetje met de onderleiding van de burgemeester, ja, en het college en zo. En die mensen lopen dan hier een beetje.
1: Ja. Dat is allemaal ongewisseld. Ik hoor een muziekje, dus tegen het eerste uur alweer op zitten. Joop, wat hebben we tweede uur staan?
2: Tweede uur? Ja, natuurlijk weer de muziekkeuze van Innie. In ieder geval één of twee nummers. We hebben onze beerman Mark Wolvenne. We hebben een voordracht van Graats en Hennek. En wat hebben we nog meer? We hebben een ander kwartiertje met mannenkoor Anders dan Normaal uit Geenemuiden.
1: En natuurlijk om 11:30 de trekking
2: van de
1: loodjes.
2: Loodjes, ja.
1: Nou, we gaan lekker een bakje koffie doen. En na de reclame en boodschappen, na het nieuws, zijn we weer terug bij jullie. Tot tweede uur.
2: Jop.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

0: Moors tussen. Joost zit nog steeds mooi achter de knopjes. We hebben straks de Weerman en nog andere dingetjes. Om 12:30 de prijsuitreiking. Van 5 kaartjes, heb je zo goed? 5, hè? Van, van de Koperen Ezel in Epe. We gaan beginnen met Mooi Werk. Is er ook van Innie, nummer?
1: Dat is een nummer van Innie.
2: Ja, dat doet me denken aan vroeger. Dat is de eerste wat ik erover wil zeggen.
0: Samen met Henk achter de tent.
2: Achter de tent.
1: Met de blote kont in het hoorgras.
3: Je was op het tippenveld, hè?
1: Oh,
3: op het
0: en dan had, de Peter Maffay op zo'n met Doe. Ja. Weet je nog wat het toen was verteld had?
1: Ja.
0: Maar we gaan nu even een mooi werk. Dus een in juist gekozen met achter de tent.
4: Je zit te wachten.

0: Een kerel achter de tent, dan ben je een vent.
1: Ja.
0: Henk.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: We worden overigens in één keer reageerde niet op. Niet.
0: Ja, net had je toch een heel andere verhaal.
1: Ja, nee, maar... De gewassen van een kleine interne gezelschap was dat.
0: Was heel, ja, heel romantisch was dat.
2: Een heel intiem gezelschap.
0: Ja, ik zeg, romantiek is best, maar wel betaalbaar bliem. Ja. Maar dat is het gezegde van Herman Vinkers.
1: Ja.
2: Oké, okay, oh ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is een wijze man.
0: Ben je ook?
3: Nee, ik lust even op de achtergrond. Let de koffie nu, hoor, wat is dat? Oh, zie, ik hoor de koffiekan.
0: Oh ja, dat is een hint natuurlijk.
3: Nee, ik moet hem hier even... Ik kom weer even.
0: Oh, oh. Is dat zo?
3: Ja, wat Henk zei. Die appels.
1: Ja, oh, die appels, ja.
0: Oh, ja. Die appels. Ja, je moest natuurlijk even afgieten nog.
1: Ja. Ja. Ik durf je denken aan iets, maar dat kan ik hier niet vertellen.
2: Nee.
3: Hier niet, doe maar een verhaaltje.
2: Ik vind het goed dat ik een gedicht doe dan. Ja,
0: ja, dat is goed, joh.
2: Mooi. Dat lied ging over... Ach, het lied. Het gedicht. Ule brengt me helemaal van mijn apropos af. Het ging over de merel. Wie hadden een merel in onze tuin? Oh ja, wie hebt er wel meer? Maar het kleine merelmannetje, dat is een grand seigneur. Ons gazon, dat is zijn paradijs. De ligusterhaas, zijn nachtverblijf. De top van de berg is zijn jubeltoorn. Hij is blij dat hij leeft en dat mag iedereen horen. Zijn sierlijke pootjes staat driftig te trim. Zijn griesbrune veertjes zijn vochtig en glim. Zijn kopje knikt, zijn staartveertjes beeft... En het hele schepsel is een en al leven. De vrouwtjes, dat zie onmiddellijk, die vindt hem aanbiddelijk. Ze hipt en wipt en wendt en beugt. Ze weet niet hoe ze hem een gunst kunt betuigen. Ons kikken monter verwachtend aan in de tram van... Hup, maak eens wat aan. Dat bent die echte playboy manieren. Op andermans zak het kostje versieren. Tot plots op een dag, het was dat mijn man het zag... In de haag een nest waar een eitje in lag. En wie dekte daartoe? Misschien warme lijfje. Mijn merel, meneer. Het was een merelwijfje.
0: Ik. In mei daar alle vogels een ei.
1: Ja.
2: Toch. Ook achter de tenten
1: wist. De koekoek en de griet. Hè, die liggen in de meiwald niet.
0: Nee, maar die zitten achter de tenten dan.
1: Ja, die zitten achter de tenten. Ja. Achter het nest van een ander neel.
0: Achter een ander nest dan.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ja. Dan zit je mooi staan. Frans Nieuwmuus zie ik zo aan. Lijst.
2: Wie kan? Uitvorsten.
0: Uitvorsten, ja. Ook een keus voor jou, Inie?
2: Wat zeg je? Nee.
3: Nee.
0: Geen keus voor jou?
2: Nee. Jawel, ik ken de Canberus Klokskin, die ken ik wel, maar...
0: Ja.
2: Ja. Nee, dat was echt de tijd van mijn ouders, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is een aardige activiteit op de Canberus, hè? Dit weekend.
2: Oké. Okay.
0: Nou ja, dat hebben ze... Even kijken, ik zal even de site erbij pakken, maar het is toevallig dat ik even mannen gelezen had. Dat ze... Even kijken... Het ging over een. Van vroeger, over de middeleeuwse festijn is erop. Je ziet er wel 2 tot en met 3 mei is dat. En dat is in fase. En als je het kasteel wilt bezichtigen. Dat wil wel, maar dan moet je ook alles bekijken. Als je dan tickets koopt voor de middeleeuwse. Dan kun je ook naar binnen toe. En niet
2: anders.
3: Is dat man, Leo? Je zei 3 mei, dat is man.
1: Dat is man, ja.
0: Ja, morgen begint het. Nee, op 2 en 3 mei.
3: Oh, dat is vandaag een man.
0: Ja, dat is dan de 10e editie van de middeleeuwse festijn op de Canneburg. Een evenement dat leuk is voor jong en oud en voor groot en klein. In ieder geval de kasteel Canneburg verandert een weekend lang in een heus middeleeuws kamperen gebeuren, zeg maar. Een soort ombouwing helemaal. In ieder geval de trein is open vanaf 10:30 en het kasteel is dan vanaf 11:00. Dus dit weekend als je ervan houdt, van de middeleeuwen.
1: Ja. En dan goed. Ik heb de relève in mijn vroeger. Ja, de relève, dus ik weet wat er meer over. Maar nee, maar ik vind het. Ja, ik heb een aantal keer in de Westland, zeg ik, op de Canneburg. Ja. Het is hartstikke mooi om te zien, natuurlijk.
0: Ja, is ook een hele mooie accommodatie daar zo. Ja. Ze houden ook eens. Ja,
1: maar gisteren van geval is. We waren overal, en ook in landen zijn buitenland, maar een kasteel in de West. Want dan kom ik op een gegeven moment tot de conclusie. Degene die het kosten bijhoesteert, die ben je nog niet geweest.
0: Ik ben Noordwest.
1: Ja, dat nee, was een jaar of 10, 12 geleden. Toen moest ik voor het eerst pas een keer in de West.
0: Ja, dat is zo, hoor.
1: Ja.
2: En Kismark en Zoordegal. Ja, ik ga er altijd naartoe. Ja, mijn schoonzus. Ja.
0: Ook
2: in de herfstfeer. Ja,
0: altijd wel mooi.
1: Ja, Hevervorst is best een mooi dorp.
0: Ja. Zeker.
1: Ja.
0: En dan komt Frans Nieuwmuus ook vandaan. Ja, jullie bezocht dan?
3: Ja, speciaal voor onze lustraars in het gebied van het centgebied van RTV 794. Mm-hmm. Ja. Ik dacht, laat maar eens iemand, een bekende zanger door Utrecht gebied. Ja, dus toen kwam ik op Frans Nieuws. Is dat die man ook die met die... met die marmotten eerder bij, op televisie
2: ja, op
3: was?
2: Op televisie was, ja.
0: Nee, dat was...
1: Nee, was volgens mij een ander.
3: Dat was een ander.
1: Ja, was een ander.
0: Dat was van... Van Riesen was het.
1: Van Riesen, ja.
0: Van Riesen was dat.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was toch van zo'n marmottenvereniging, of niet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt die business een hockey lopen. Ja.
0: Ja. En hij, André Verduin, Johnny Kraaikamp,
3: Rita.
2: Ja,
0: Rita,
2: ja,
0: die kon niet lopen.
1: Zo'n zendertje achter zo'n caviar over de hemels lopen.
0: Dat is een prikstok, hè? Die zo bij de wijn zo gebruikt. Geef het net over dit. Maar in ieder geval, laten we lusten naar Frans Nieuwenbus met Noorddarp.
3: Noorddarp, ja. Wurmen.
0: Wurmen. Wurm Noorddarp. Dank.

0: Piet Forsten, Frans Nieuwmuus, Noorddorp, Waarum. Soms vroeg ik me dat ook wel eens af, waarom de lucht boven Twello van plan is. Onze wasserveerman Mark heeft het allemaal weer haarscherp in de gaten. Regen, zon of toch de onverwachte briesje. Mark weet het eerder dat de wolken zelfs. Hier is hij, onze weerman Mark. Mark, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen jongens en goedemorgen luisteraars. Ja, was even, op een gegeven moment toen straks even een paar spattetjes op het asfalt hier. Ik zeg maar,
0: dat kennen we hier niet meer.
1: Nee, dat kennen we hier niet meer, nee. Nee, wat dat betreft is april nu wel. En laten we even april voorzichtig even doen. En dan zijn er maanden weer met kolde natten, vullen grondvorst. Ja. Maar gelukkig niet zo scherp, zodat er toch een hoop als een gootje ging. Ik vind de fruitbomen, die bent er aardig doorheen gevallen. En ik heb ze ook maar weinig zien sproeien. Dus wat dat betreft, en hier bij ons in de tuin bent de Gieze Wilderman, de stoofpeertjes, die bent ook al mooi in knop. Dus je ziet al mooi vorm in. En wat dat betreft viel het allemaal nog wel mee. Maar het was ook wel fris door die noord-noordoostenwind. Maar goed, dat gaf dan ook alweer mooi zonnig weer. En ja, weinig neerslag. Ik bedoel, want de afgelopen vier weken, ik wil wel even eens terugkijken naar wat maart precies gedaan had. Ja, dat was de laatste neerslag viel dan op 24 maart, zeg maar. Er was ook niet echt een natte maand. En nou ja, april die heeft dan twee dagen wat met neerslag. De 6 of de 4, dat viel die 15 mm. Dat viel dan ook een keer op de 9e april hier bij ons 2 mm. Dus ja, dat zeggen ook al genoeg. En ja, je moet altijd opletten. Met het sterk dreugende weer met die wind. En die wind die stond nog wel, die was er wel behoorlijk aanwezig, hoor, ja, afgelopen werken. En zelfs gistermiddag was het nog, in de ochtend was het dan, ja, of in de ochtend voor om een uur of 7, alle dag was het nog redelijk windstil. En ja goed, de vrije dag pak ik meestal even de raceziet, of ook zo maak ze iets van. Maar er stond er een best windje nog.
0: Maar hoe kan het, Mark, dat de wind s'avonds gaat liggen?
1: Dat neemt ze de dagelijkse gang van het weer. Mm-hmm. Het is zo dat, ja, dat zie je ook wel met wolken. Als je dan in een mooie zomerse dag hebt, dan zie je wel eens met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming. Dat hele afgelopen werken niet uit met die noordoostelijke stroming. Zie je dan geleidelijk aan, zo rond de koffietijd is dat meestal om een uur of tien. Ja. Dan begint de aarde begint de lucht wat op te warmen. En de aarde die werd dan ook warm en die geeft dan wat condens. En dan zie je van die kleine schorpenbolletjes ontstaan.
0: Ja, klopt, ja.
1: En die ontstaan puur door de opwarming. En als het dan een uur of vier is, dan zie je die geleidelijk aan weer helemaal inkakken. En dat betreft, er is dan geen voeding voor die. Dan zakt de temperatuur en de grond ook wat af. Dan is er geen voeding en dan wordt het wat rustiger in de atmosfeer. En dan zie je inderdaad ook dat soms, terwijl er overdag dan bijvoorbeeld winter 3 was, dan kakt de wind soms ook wat in. En dan is het wind stil en door kriep in het noordoostelijke stroming, vooral in het voorjaar, krijg je dan ook die koude nachten. Want bedenk wel, als de wind blijft doorstaan, ja, dan heb je ook geen grondvorst. Het is puur de uitstraling, dat er dan wat, vooral aan de grond, daardoor dan wat vorst kan ontstaan, zeg maar. Okay. Dat is niet weer geworden. En vaak op anderhalve meter of nog wat heuvel is dan geen vorst. Maar die mooie dagen hebben we even een beetje achter de rug. Het komende werk, even april doornemen, de weg is niet gebleven. April de 17 mm neerslag. Terwijl de norm een beetje voor april 41 mm is. Dus dat geeft wel aan dat het behoorlijk dreugenbest is. Nou, en de temperatuur, gemiddelde etnoptemperatuur kwam hier in Twello weer op 10,1 graden. Terwijl de norm eigenlijk 9,1 graden is. Dus ja, we zitten ietsjes boven de norm. En dan kunt dat het niet warmer worden is of zachter worden is door die koude nachten. Als de nachten ook een beetje op tempo bleven, zo rond de 8, 9 graden, dan was die temperatuur ook wel wat hoger. Ja. Maar de koude nachten hebben dat deed het dan. En een volledig mooi zonnig weer al die dagen. Ik bedoel, de lucht was strak blauw al.
0: Ja, geweldig weer.
1: Smijlt vaak wat werk nog even de handschoentjes aan. En ik bedoel, dan was het nog wel koud op de fiets. Maar goed, dat ging de afgelopen dagen wel open, Luc. Maar goed, die schakelt in mei over op een ander regime, zeg maar. Ja. Hoge druk wat wie de afgelopen weken aan heeft, dat is naar het oosten toe weggetrokken. En wie kreeg dan nu te maken met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming, die ook wat vochtigere lucht brengt. Want ik denk wel, van de wijk ook was het met de luchtvochtigheid, die zakte soms in tot 20%. En dat is heel dreug. Dan moet je echt wel genoeg water tot u nemen. En de tuinen ook een beetje besproeien natuurlijk af en toe. En wie kreeg nu wat vochtigere lucht. Nou, dat zou je van mij aan dan al. In Zeeland is trouwens nog wel aardig wat neerslag gevallen. Dat gingen van mij aan al een paar buurtjes overheen. Dat is op 15 mm of al ik vrouwenpolder. Dus
0: okay,
1: er heeft al wat water voor de dorst gekregen. Mm-hmm. Nou, bij ons bleef het vandaag nog gelukkig mooi weer hoor. Het is wel zo dat in het einde van de dag, dan kan er bij ons ook wat neerslag van vallen. En of dat nu heel heftig wordt. Want ik ga het straks al aan de temperatuur wordt vanmiddag dan nog in de zon. De zon is alweer rap teruggekomen. En eigenlijk nu al steeds hebben we de zon wel in de hoofd. En af en toe kan er wat van die wolkjes verbies schroeven. Temperatuur ligt vandaag toch nog weer op naar 23 graden. Dus,
0: oeh, dat is wel lekker.
1: Ja, dat is zeker wel lekker. En het wachten is eventueel op de buien. Die dan vanaf nu of 8 hier zullen moeten gaan vallen. Hoe slim die uitpakt. Sorry, maar dan moet de temperatuur in principe nog wel wat aan de hoge kant blijven. Is de temperatuur dan al wat in de kart? Ja, dan valt het met de buurtjes ook wel mee. Want ik zag al berichten met hagelsteen, de 2 centimeter, onweer en rukwinden en van alles.
0: Dat
1: mooi is, maar even rustig bekijken. Maar al de lucht in ieder geval vanaf een uur of 7, 8 even in de gaten. Of nou mooi dat plan hebben, verbuurt hebben, een barbecue te doen of zo. Kijk dan even in de gaten. Er kan wel wat buurtjes gewoon vallen, maar dat is meestal hier en daar. Dan valt ze bio niet en verderop kan dan de water met of de regen met bakken uit de lucht vallen. Dus dat is nog een beetje
0: twijfelachtig. Dus.
1: Ja, hold maar op dat plaatje. Het is niet een rare storing die zo van west naar noordoosten over het land trekt. Dat absoluut niet. Maar goed, dan merken de zondag, dan ziet het er wel totaal anders uit. Dat is wel een dag met de nodige buurtjes, zeg maar. Dus niet meer zo blauw. Waar we afgelopen dagen aan hebben en waar we vandaag dan ook nog hebben. Wie dan de temperatuur die dan wat teruggezakt is naar 17 graden. En dan voorzichtig alweer, Nederland de wind in de noord-noordoosthoek. Maandag, de ochtend, buien met kans op nog wat zonnen. En dan zit de wind alweer in de noordoosthoek. Dus dan wordt het alweer iets frisser. Alhoewel de dagtemperatuur dan nog wel 17 graden blijft. Dinsdag heb je dan te maken met in de ochtend buien. En in de avond wordt het dan weer droger met dan een noordoostenwind. En dan zie je ook wel dat die nachttemperatuur ook weer wat keldert. In de nachten dan weer rond de 4 of 5 graden. En overdag dinsdag zegt 12 graden. Dus dat is wel even een veer wat de temperatuur dan wat zitten, ja. Nou, woensdag dan een geheel bewolkte dag voor de afwisseling. Ook weer die noordoostenwind, 13 graden. Donderdag kunt de zin er wel weer terug met zonnen en wolken. En dan een oostenwindje met 17 graden. Dan kunt het toch wel weer... Uit oost, of Oost-Duitsland, dat bezit niet meer, maar het oosten van Duitsland toch, dus blijft die warme lucht nog een tientje hangen. Je hebt toch weer wat tachtige lucht van onze kant op, 17 graden. Vrijdag in de ochtend en een deel van de middag zonnen. Wie dan weer een zuidoostenwind, nou dan komt er nog iets zachtere lucht weer naar ons toe. Je ziet het verschil een beetje op en af. En dan weer temperatuur tussen de 19 en 20 graden. Dus dan ga je weer de goede kant op. Dus je zeggen, wordt dat in het weekend dan ook nog wat? Jazeker. Zeker op de zaterdag. Die start met zonnig weer. En in de wolken, of in de middag komt er dan wat wolken bieden, wordt het wat meer bewolkt. Ook een zuidoostenwind. En dan kan zaterdag zelfs de temperatuur weer oplopen naar 23 graden.
0: Dat moeten we hebben, hè?
1: Ja, dat moeten we zeker hebben. Ja. Maar goed, dan wordt de zon, dat wordt dan meteen op de zondag weer afgestraft. Want het geeft op en af, wat ik net al zei. Het is net een hobbelende geit op de kermsen. Want zondag is het dan een buurige dag met een temperatuur die dan uitkomt tussen de 16 en 17 graden. Ja, en die hebben ook wel gehoord van mij dat er af en toe wat neerslag kan vallen. Nou, het Amerikaanse model die maakt het helemaal bom. Want die zal dan met volgende week een zondag om hier en door 40 mm neerslag kunnen geven. En het Europese model die was iets minder scheutig. Die kwam er nu op 34 mm. Dus het hou er rekening mee dat. En dat heeft meestal iets ook te maken met de buien van vanavond. Hè? Want voor de rest van de week liep het allemaal wel mee te vallen. Het valt er ook wel wat meer slag. Ja. Maar ja, goed, hou er rekening mee dat het wat natter wordt buiten.
0: Oké.
1: En het einde van de werken dan zeker gerust dan weer. Want dan bent die nachten natuurlijk ook wel weer.
0: Of het warmer, ja.
1: Ook weer wat zachter. Dus dan wordt alles nog weer natter.
0: Maar het is natuurlijk wel fijn dat volgende zaterdag weer zo mooi weer wordt. Want dan zijn we namelijk met het hele team van Moois Lussen. Ja. Doen we live uitzending vanuit de molen vanuit Veessen.
1: Oh, vanuit de molen bij Veessen.
0: Ja, in verband met de Nationale Molendag.
1: Ah, kijk uit. Oh, dat zal wel mooi zijn. Ik bedoel, je hebt het pontje ook. Dus,
0: je mag ook komen bij ons, Mark, om de weer live te kunnen presenteren. Als je dat leuk vindt.
1: Ja. Ik zal even kijken, want ik weet niet wie dat die zaterdag nog in petto hebt. Zondag is het moederdag, toch? Volgende week is zondag, of niet?
0: Als het goed is, volgens mij wel, ja.
1: Ja. En je hebt hier in het dorp dan ook nog weer die bloemenmarkt, hè? Voor het Beethovensplein die er gebeurt. Dus ik ga even kijken.
0: Kijk maar, anders bellen je gewoon vanaf de locatie.
1: Ja, dat kan altijd natuurlijk. Dus,
0: dan moet het helemaal goed komen, Mark.
1: Ja, nou ja, goed, een beetje op en af. En wel wat vocht voor de natuur, dus dat is ook niet verkeerd. Want we hebben al genoeg brandmaat afgelopen week.
0: Zo.
1: Dus dan mag ook wel eens een keer en dan komen.
0: Ja, dan mag een keer een beetje regen overheen komen, ja.
1: Ja, zeker. En dat, als het dan 40 millimeter wel of wat minder. Maar goed, alles is welkom, zeg ik dan maar.
0: Ja, dat is zo, Mark. Nou, gezegd, dankjewel voor je bijdrage.
1: Ja.
0: En nou, dan spreken we elkaar volgende week weer. Of we zien elkaar. Dus ja.
1: En een fijn weekend allemaal.
0: Ik wens je een heel fijn weekend en tot volgende week dan.
1: Doen we.
0: Oké, doei doei. Nou, dat is Mark met goede vooruitzichten. Af en toe een boutje, maar eind van de week gaat weer de goede kant op.
2: Ja.
0: 23 graden op zaterdag, als we op live locatie zitten.
2: Wow. We moeten nog een parasol meenemen volgende week.
0: Tegen de regen? Nee, dat hoeft niet.
2: Nee.
3: Dan ben je ook cool.
0: Wat moet ik doen?
3: De voet in de nissel steken door.
0: Ja, dan...
3: En dan blijft het ook lekker cool.
0: Maar er is ook nog geen tijd om het snoek te vangen, of wel?
3: Nee, maar hij is ook een smerige tinnen dan.
0: Oh, dat wil je niet weten, Henk. Dat wil je niet weten. Ik zie dat we de groetplaat hebben.
2: Ja, dat wil ik eigenlijk veranderen in een beterschapplaat.
0: Een beterschapplaat. Ja, dat is helemaal
2: goed. En die plaat is namelijk voor Freddy Brunting. Ik weet dat hij ook elke zaterdag lustert.
0: Mm-hmm.
2: En die heeft een nieuwe knieën gekregen.
0: Ah.
2: En dat is ook zeg maar de grote leider van de vrijwilligers van Landgoed Beekzicht.
0: Ook van touwtrekking toch, of niet?
2: Ook van touwtrekking.
0: Doet het dus niet mee?
2: Is hier in de studio geweest.
0: Ja, ja.
2: Nee, doet nooit mee. Is een beetje...
0: Oh, de prooiesmaker, om de boel aan te komen.
2: Ja, precies. Okay. Nee, maar door het plaatje ver.
0: Nou, wetenschap dan voor Freddy.
2: Ja, namens team, mooie solisten.
0: Ja.

0: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. U kunt dan ook door uw bezoek de actiecomité's in beide dorpen ondersteunen. Want zij organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan het onderhoud van deze monumenten. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.
1: Ja, mooi spotje is dat, hè? Is dat. Als de mensen het team van Moois Lusteren live wilt zien, dan moeten ze volgende week komen naar Vezen. Dan zitten we met het hele team van Moois Lusteren.
2: Biedemullen.
1: En dan kunnen ze ons lekker bakkie kom brengen.
2: Of, nou, die steert aan de IJssel, of niet?
1: Ja, aan de IJssel is het. Ja.
3: En voor Drumlijf zei welke ben je nog gewoon in de IJssel steken dan? Die is ook cool.
1: Ja, last van likdoens hebben aan de voeten. Kunnen met de voeten in de IJssel.
3: De vissen die maken ze zo schoon.
2: Nee. Maar in plaats van de auto kan ik ook gewoon met een bootje komen. Dan stap ik...
1: Dat is veel goedkoper, ja.
2: Bied een nieuw werk op en dan...
4: Kun je zo,
2: en dan drief ik zo af.
3: Drieven zelfs door naartoe.
1: Drieven er zo naartoe.
4: Ja.
1: Als je geluk hebt dat de storm de goede kant op steekt, dan...
2: dat geven we goed.
4: Dan geven we die kant wel op.
1: Maar half twaalf.
4: Half twaalf.
1: Wat zou er gebeuren om half twaalf?
2: Wie gaat de trekking doen, denk ik, of niet?
1: Even roffelen.
4: Even een trommelgeroffel erachter.
2: Hebben we nog gekeken of er nog nieuwe melding bent?
4: Jazeker.
1: Ik ben aardig wat er is.
2: En hij ook kijk eens een hele schaal vol.
1: Zo.
4: Jongen, die doe ik erover, hè? Want zo heurt dat, hè?
2: Ja.
4: Zo heurt dat.
1: Gaan we even roffelen.
2: Even roffelen.
1: Allemaal moeten we filmen, hè? Dan kunnen we Facebook kijken. Dat het eerlijk gebeurt.
2: Even roffelen.
1: En dan hebben we er eentje.
4: Ja.
2: En de winnaar is...
4: Beate Hop.
1: Wie?
4: Beate Hop.
2: Beate Hop.
1: Beate Hop.
4: Okay. Beate Hop.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Beate. Gefeliciteerd, Beate.
1: En hoe komt zij nu, de kaartjes, worden die gebracht? Of moest ze contact opnemen?
2: Nee, die camp die wordt gebracht. De bon. De dus cadeaubon.
1: Moet je jou dan een pb sturen of zo voor het adres? Of weet je waar ze woont?
2: Kan ze misschien wel even appen, denk ik.
1: Via de pb?
2: Ja.
1: Via Facebook?
2: Ik weet waar ze woont.
1: Oh, je kent toch?
2: Ja.
1: Oh.
2: Maar Hetty die zal de bon brengen.
1: Nou, helemaal goed.
4: Oh ja. Ja.
1: Nou, gefeliciteerd. Kunnen ze lekker met z'n vijfjes naar de koperen ezel in Epe.
4: In Epe. Ja.
2: Vijf personen.
4: Zo.
2: Dan houdt hij nog kaartjes over, denk ik, Beate. Dus,
1: dan kan ze twee keer.
2: Ja, misschien kan ze een vriendin meenemen met de kinderen.
1: Kan ook, ja.
4: Nou, leuk. Toch?
2: Ja.
1: Ja. Nee, goed, Donnie.
4: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En dan zie je dat we nu een plaatje doen?
2: Ja, laat maar een plaatje doen, hè.
1: Duo Jon en Jan.
2: Ja.
1: En je komt met Nijverdal en Siletel.
2: Ja, een hele bekende. Volgens mij nog meerdere bands hebt door een liedje op maken, een tekst.
1: Oké. Okay,
2: dit is wel een heel bekend.
1: Ik ken ze trouwens niet, Jon en Jan. Hè? Dat niet,
2: nee, ik ook niet.
1: Zijn wel, ik ken wel drie J's, maar dit zijn er twee, zie ik. Maar drie J's is
2: het
1: anders.
2: Het melodietje zullen we wel kennen.
1: Nou, laten we ze doen dan.

0: Nevedul en Siedertal. Ik kan die combinatie niet leggen.
1: De Dutch Boys, ja. Die zingen het ook. Ja, er zijn meerdere. Maar je kent het niet?
0: Ja, de melodie ken ik wel. Maar ik ken wel meerdere melodieën ervan. Maar
1: je moet een beetje kijken naar de omgeving. Nijverdal, daar ligt ook een beetje zeg maar op Zalandse heuvel, rug of hoe heet dat?
0: Ja.
1: En Silletal ligt ook mooi tussen de bergen.
2: Heel mooi.
0: Oké. Okay, dus, ik hoorde het net al vroeg, maar Jan, die oor waarom zal op muziek is gekomen.
2: Ja, kon ging op die aan de 61.
0: Ja, we waren op vakantie geweest in Nijverdal, denk ik.
2: Dat was leuk, ja. Oh ja, dat is Jonas Lind.
0: Dat was de periode achter de tent? Voorbij de tent?
2: Nee, dat was het niet. Dat was niet een harde caravan inmiddels, maar...
0: Ja.
2: Maar nee, dat was wel gezellig. Hoe in die...
0: Camping.
2: Die camping ook weer.
3: We stonden niet op
2: de camping. We zijn in ieder geval...
3: We stonden niet op de camping.
2: Ja, die kenden we, ze ook aan mensen die kwamen in Nijverdal. Dus we gaan daar naartoe. Dus zeiden ze, dan ben je een griff meer dan boer.
0: Oh. Ja,
2: dat is dat. Maar het was toen al behoorlijk een mooie camping.
0: Ja. Ja. Maar dan kun je veel bermtoerisme hier voor. Ken je dat nou?
2: Bermtoeristen, ja.
0: Ja, dan gingen ze de oude parkeren in het berm.
3: Picknicken en zo. Picknickmanden, ja.
2: Nee, dat was toen met de opkomst van de auto, hè.
0: Ja.
2: Maar er waren er eigenlijk nog weinig voorzieningen langs de weg natuurlijk. En mijn vader zei, dan moet je naar een uitspanning.
0: Hè? Uitspanning?
2: Ja.
0: En samen had je inspanning?
2: Ja, nee, maar uitspanning, hè. Daar was dus een café. Nee, maar eerder had je dus een uitspanning. En dat houdt in, dat er kwam dan de mensen, laat maar zeggen, die marpeerden een wagen.
0: Ja.
2: En die reden er naar binnen toe. De deur ging lustig in die schuur in. En er werden de peren uit de span. En die konden dan vreten. En,
0: oh, die manier.
2: En
0: ja.
2: De koetsier, laat maar zeggen, die ging er binnen toe. En
0: borreltje
2: drinken en wat eten. Zo. En de uitspanning.
0: Ja.
2: Maar ja, en mijn vader zei nog geen café, maar biedt de uitspanning.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, ja, uitspanning ken ik niet. Ja.
2: Ja.
0: Maar ik wist niet dat een café was.
2: Ja.
0: Anders, wat is het van nu? Uitspanning? Of hij altijd
1: ik heb altijd inspanning.
2: Ja.
1: Dan ben ik zo heel klaar.
0: Ja, zeker als de ezel van zweten, dan geeft het dood, hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus, maar goed. Dus.
1: Maar ik heb net al contact gehad met de winnaar van ons cadeau, want die is hartstikke blij mee.
0: Oh,
3: kijk. Die zijn
0: mooi.
2: Ja. Dus, die hebben een goede daad voor dit.
0: Toch in goede handen terechtgekomen.
3: Ja. Geweldig.
0: Ja. En zie je dan nog, kan een plaatje erin nog?
1: Ik kan
0: nog
1: een plaatje draaien, ja.
0: Zie je even eentje kloor op zo nog?
1: Ja.
0: Kan je nog uitleggen bij geen met het plaatje?
1: Min Menegi.
0: Ja, dat is Ini ook altijd.
1: Dat zeggen Ini ook altijd, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, ja.
3: Altijd.
1: Min Menegi.
0: Vooral met die tenten.
1: Ja.
0: Laten we eens even
1: luisteren. En Lux Nissing, die zingt erover.
0: Oké. Okay, nou.

0: Luc Nissing. Heb je dat goed? Nissing? Nissing?
1: Ja, ik zeg gewoon plat Nissing.
0: Nissing.
1: Nissing.
0: Ik heb hier ook in de buurt, of weet je niet wat
1: ik weet niet wat er vanuit. Volgens mij een beetje Twente die kant op.
0: Ja, dat klinkt wel een beetje direct uit die kant op. Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar ik zie dat het is nu 11:45. Dat is teken actief een ander kwartiertje. En anders dan normaal had je de zorg, dat is man in koor.
1: Ja, dus, ik zette tussen dat liedje van Innie te zoeken van Geef de kinderen een wereld.
0: Mm-hmm.
1: Van het Oost-Huizen dialectkoor. Ja. Maar toen kwam ik dit mannenkoor tegen uit Genemuiden.
0: Oké. Okay.
1: Dat ligt vlakbij Kampen, of niet?
0: Genemuiden. Oh, uit
2: de IJsselmuiden. In de
1: polder,
2: toch?
1: Of in de polder.
0: Ja. Ah, je hebt Hasselt. Dan
1: maar die zong dat liedje ook. En, maar ik wist dus niet of Innie dat de plaatje van het Oost-Huizen dialectkoor zal hebben. Dus heb ik hem er niet tussen gezet, maar ze hebben wel hele leuke liedjes.
0: Ja. Nou, het is trouwens een hele bekende mannenkoor, is dat anders dan normaal. Want die is opgericht in 1999 en heeft sindsdien ook een aantal cd's en dvd's zelfs uitgebracht. En het koor dat bestaat momenteel uit 25 zangers, onder leiding van een enthousiaste dirigent met keyboard en accordeoniste en een drummer. Het koor was natuurlijk ook onderdeel van grote optredens met artiesten als Piet Veerman, Annie Schilder, Jos Beker, Lucas en Gea, Marianne Weber, Stef Bos. En dan nog andere optredens met de Blue Babbes en de Blue Phoenix Connection.
1: Die weet wel, Leo.
0: Maar internet weet wel.
3: Als ik veel er allemaal verdomen.
1: Ja, dus, ja joh. Maar goed, je zit heel daar achter stuur. Dus,
0: ja, ik heb niks anders te doen. Ik heb zo'n digitaal veurutek erin zitten.
2: Oh.
0: En dan kan ik alles zien, hè. Dan kan ik internet, ik automatisch rijd die stopt.
1: Ja, en die heb natuurlijk op donderdag uw eigen programma ook nog.
0: En donderdag mijn eigen programma, ja, van 7 tot...
1: Nederlandstalige muziek.
0: Ja, Hollandse passie, ja.
1: Hollandse passie, ja.
0: Ja, dat is wel iets met hele nieuwe artiesten, hè. Echt mensen die artiesten nog niet kennen, maar echt hele nieuwe opkomende talenten allemaal. Ja. Dus dat is altijd wel leuk. Maar goed, we draaien even een beetje af. We gaan luisteren naar mannenkoor, anders dan normaal. Uus Genemuiden met Zeeman.

0: Dat was een, alweer Manicor samen met Donna Winner met Geef Kinderen een Wereld. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van twee gezellige uurtjes van een mooie slussen. Bedankt in ieder geval Henk en Nie voor een mooi verhaal en andere dingetjes wat ze allemaal te vertellen aan hier.
1: Over die appels.
0: Ja, over die appels en alles. Maar ik ook bedankt voor het mooie weerpraatje. Henk-Jan, leuk dat je even in de studio was. Joop, wat hebben we volgende week? Ja, volgende week natuurlijk een hele speciale uitzending.
2: Volgende week hebben we de Molendag.
0: Molendag.
2: En dan zitten we in de molen op locatie in Veessen.
0: Ja.
2: En nou, ook nog een gast.
0: Ja.
2: En dat is Martijn Boom. En die is voorzitter van Dorpsbelang.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote natuurbrand op een legerterrein bij Weert woedt op verschillende plekken. Volgens de veiligheidsregio Limburg-Noord verspreidt het vuur zich via de boomtoppen. In combinatie met de harde wind kan de brand zich daardoor snel uitbreiden. Het blussen van de natuurbrand bij Noordwijk verloopt wel voorspoedig. Het leger gaat niet stoppen met oefeningen, nu er gisteren en vandaag meerdere branden zijn uitgebroken op militaire oefenterreinen. Commandant der strijdkrachten Eigelsheim zegt dat het leger moet blijven oefenen, zodat het klaar is voor een crisis. Wel zijn er volgens hem maatregelen genomen vanwege de droogte.
3: We mochten al geen pyrotechnische middelen gebruiken. We mochten al bepaalde activiteiten niet doen. Daar hebben we een aanscherping op gedaan. Zodat er eigenlijk helemaal geen hitte kan ontstaan bij de oefeningen die we hebben. Zodat we in ieder geval ze zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren.
2: Verder is nog niet duidelijk of de branden die zijn ontstaan inderdaad zijn ontstaan door militaire oefeningen. De man die is opgepakt voor de moord op de 17-jarige Lisa blijft langer in het Pieter Baan Centrum. Dat centrum heeft meer tijd nodig om de verdachte te observeren. Zelf is de verdachte het daarmee eens.
4: It's important to get the observation. I think it's okay if I stay longer.
2: Naast de moord op Lisa zou de man ook een andere vrouw in Amsterdam hebben verkracht en een poging hebben gedaan om nog een andere vrouw te verkrachten. De verdachte heeft alles bekend. De inhoudelijke behandeling van de zaak is begin volgend jaar. Iran geeft zijn nucleaire en ballistische raketprogramma niet op, zegt de opperste leider Khamenei. Die zei ook dat de Amerikanen niets te zoeken hebben in de Persische Golf, waar ze de straat van Hormuz blokkeren. Volgens de Ayatollah zal Iran de golfregio weer onder controle krijgen en een eind maken aan het misbruik van de waterweg door de vijand. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 22 tot 25 graden. In het weekend wordt het iets koeler en kunnen er soms stevige buien vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. Wij bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerlen. Kijk op www.roosendal.nl.
6: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
7: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

en welkom bij De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal maximaal gedraaid worden. Mijn naam is Fred Nieuwenhuis en het komende uur heb ik onder andere een nummer van De Koning en De Koningin. Neem ik in de 2 van 1 een kleine duik in de muziek van Electronic. En ga ik op vele verzoek nogmaals terug naar de 70s. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar ik begin zoals bijna altijd met een grauwe ouwe. Pat Benatar is geboren in Brooklyn en studeert aanvankelijk operamuziek. In 1971 trouwt ze met Dennis Benatar, waardoor ze de achternaam krijgt waarmee ze later benoemd wordt. In 1977 wordt haar zangtalent ontdekt tijdens een talentenjacht in een New Yorkse club. Nadat ze gescheiden is van Dennis Benatar, trouwt ze met de gitarist van haar band Neil Giraldo. Samen krijgen ze 2 dochters. En in de jaren 80 heeft ze enkele grote hits, waarvan Love is a Battlefield de bekendste is.

Love is a Battlefield, of zoals ze in sommige streken van Nederland zingen, Love is a Bietenveld. Van Pat Benatar is afkomstig van het album Live from Earth uit 1983. En alhoewel het een live album betreft, is de single zelf een studioopname. In januari 1984 wordt deze uitgebracht in Europa. In de videoclip, geregisseerd door Bob Giraldi, is Pat Benatar te zien als een rebels tienermeisje dat wegrent van haar vader. Ze komt terecht in de club waar ze danst voor geld. De club-eigenaar behandelt de danseressen niet goed en Pat Benatar verzamelt haar mededansers en leidt een opstand tegen hem. De danseressen krijgen de overhand en ontsnappen uit de club. Ja, en mocht je die clip nog eens een keer willen zien, nou, dan zijn daar genoeg mogelijkheden voor op internet. In de eerste tweesprong van vanavond een kleine terugblik op Koningsdag met liedjes van King en Queen. King is een Britse new wave band uit de jaren 80. Wordt in 1984 opgericht in Coventry. En in het voorjaar van 1985 hebben ze een dikke hit te pakken met de single Love and Pride. De liedjes daarna halen de hitparade niet. In 1987 gaat Paul King solo en ook dat is geen succes. Later wordt hij VJ bij MTV. Ik ga draaien van King niet het nummer Love and Pride, want die hoor je genoeg al overal. Ik ga draaien het nummer Alone Without You en dan de US Edit.

Queen met de 12-inch extended version van A Kind of Magic. En dit vind ik wel het mooiste nummer van Queen. Het is onderdeel van de soundtrack van de film Highlander, waarvoor Queen de muziek schrijft. De zin A Kind of Magic wordt in de film gezegd door de Frans-Amerikaanse acteur Christopher Lambert. En dat maakt zoveel indruk op Roger Taylor dat hij er een liedje van maakt. Het wordt gebruikt als begeleiding voor de aftiteling van de film. Freddie Mercury maakt een remix in een popuitvoering voor het album. In het onderdeel terug in de top 40 ga ik naar het jaar waarin de top 40 begon. 1965. En de top 3 is als volgt. Op nummer 3 blijven staan de Rolling Stones met The Last Time. Op nummer 2 blijven staan Cowboy Gerard met Het Spel Kaarten. En op nummer 1 blijven staan de Beatles met No Reply. En op de andere kant Rock'n'Roll Music. Die week komt op plek 40 Unit 4 Plus 2 binnen. Een Britse popgroep die in 1962 begint als vocaal ensemble en zich Unit 4 noemt. Geïnspireerd door Unit 4, het vierde en finale deel van de BBC radioshow Pick of the Pops, die de top 10 bevat. In 1963 gaan drie van de vier leden naast zingen ook instrumenten bespelen en komen er twee mensen bij, vandaar Plus 2. Hun grootste hit is Concrete and Clay, een lied over een eeuwige liefde. Zelfs als beton en klei vergaan, blijft liefde bestaan. En Unit 4 Plus 2 met Concrete and Clay komt nieuw binnen op 40 in de top 40 van 30 april 1965.

Goldfinger is de titelsong van de gelijknamige James Bond film uit 1964. Het nummer is gecomponeerd door John Barry met teksten van Leslie Bricusse en Anthony Leary. Hij is ook degene die het nummer opneemt, maar Shirley Bassey wordt uitgekozen omdat haar stem meer effect heeft. Shirley Bassey zou later nog twee keer een James Bond nummer opnemen. Goldfinger wordt gebruikt tijdens de openingstitels en de aftiteling van de film. En op 30 april 1965 stijgt het nummer van 36 naar 25. En zoals aan het begin van het programma al aangekondigd, in de 2 van 1 vandaag de band Electronic. De groep ontstaat als Bernard Sumner in 1987 aan het einde van New Order's tournee door Amerika. Johnny Marr vraagt om gitaar te spelen op zijn geplande soloalbum. Dit leidt tot het idee voor het oprichten van de band. De eerste release van Electronic in december 1989 is de single Getting Away With It. En hierop is ook Neil Tennant, de zanger van de Pet Shop Boys, te horen. Hij is naast componist ook als achtergrondzanger te horen.

0: Het album Electronic wordt goed ontvangen en meer dan 1 miljoen exemplaren worden ervan verkocht. Van het tweede album Raise the Pressure werkt de band samen met Karel Bartos van Kraftwerk. Dit album wordt minder goed ontvangen, ondanks de goede liedjes die erop staan. Het derde en laatste album, Twisted Tenderness, is weer een verbetering ten opzichte van het vorige, omdat het gitaarwerk van Johnny Marr duidelijker aanwezig is. Na dit album keert Summer terug naar New Order en richt Johnny Marr de band The Healers op. En dan gaan we door met deze week in de muziek. In zijn woning in Westmont, Illinois, overlijdt op 30 april 1983 blueslegende Muddy Waters op 68-jarige leeftijd in zijn slaap. Hij is als McKinley Morganfield in 1915 geboren. Zijn bijnaam krijgt hij omdat hij als kind steeds in een modderig riviertje bij het huis van zijn oma zit te spelen. Zijn bekendste nummer is Manny's Boy uit 1955. In 1988 wordt het opnieuw een hit in Nederland als de track wordt gebruikt in een jeansreclame.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Op 30 april 1957 neemt Elvis Presley 6 nummers op voor de soundtrack van Jailhouse Rock, waaronder het titelnummer. En die kon je zojuist hier horen. En vanwege positieve reacties op het programma van vorige week over de liedjes uit de jaren 70 heb ik voor de liefhebbers nog meer muziek uit dat decennium. 2468 Motorway is een lied geschreven door Tom Robinson. Het nummer is de eerste single van de Tom Robinson Band, die in begin 1977 is opgericht. Tom schrijft de track in de tijd tussen zijn vertrek bij Café Society in 1976 en de oprichting van de Tom Robinson Band het jaar erop. Dit is een tijd waarin hij optreedt met vrienden die op dat moment beschikbaar zijn. Daarom moest het nummer eenvoudig genoeg zijn om in een paar minuten te leren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer open molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Veessen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Zondag 3 mei in de tent van het Oranje Festijn Oldebroek. Een grote sing-in met begeleiding van Sander en Angela. Ja, ik prijs u met luid gejuich. Hij leeft. Het thema is Leven in Vrijheid. Ben je er ook bij? Reserveer je gratis kaartje via oranjefesteinoldebroek.nl. We zien je daar, 3 mei, Stoudhoutweg nummertje 4 in Oldebroek.
1: Iedere week, 2 uur lang, gospelmuziek, nieuws en nog veel meer. Dit is de Glory of Gospel.

Wat een heerlijke dag. Sander en Angela live. En ze zijn dus ook 3 mei live te horen in het mooie Oldebroek. Stoudam zegt nummertje 4 in de tent van het Oranje Festijn. Daar kun je ze horen en bekijken. Daar zullen ze samen met u, met jou, zullen ze een hele mooie sing-in gaan verzorgen. En ik hoop dat u erbij aanwezig bent. Vrije kaartjes, dus kaartjes, gratis kaartjes, kun je in ieder geval reserveren via oranjefestijnoldebroek.nl/sing-in. Daar kun je kaartjes reserveren, zodat je erbij aanwezig bent. En zorg dat je je vrienden, familie meeneemt. Reserveren is niet verplicht, maar dan weten we een beetje hoeveel stoelen we klaar moeten zetten, / hoeveel stoelen we nog erbij moeten halen. Of een verzoek zelfs doen om zelf stoelen mee te nemen. Want we hebben er een stuk of 600. En ja, 500, 600. En daarna wordt het of staan. Ja, eigenlijk heb je helemaal geen stoel nodig. Want je kunt heerlijk gaan prijzen. De Heer prijzen. Leven in vrijheid. Het thema van de sing-in. Daarom gaan we ook luisteren naar Jesus Culture. Samen met Kim Walker-Smith. Dit is het nummer Freedom.

Dien, het nummer Op prijs de naam, een live versie uit 2025. Ja, ik heb het al eerder gemeld, maar vrijdag 5 juni is het zover, het grootste worshipconcert van Nederland. Michael W. Smith, Martin Smith van voorheen Delirious, Ralph van Manen, Ellie Zuiderveld en Albert Smelt van Trinity en natuurlijk de ronduit praiseband. Wim Gandia zal spreken en de presentatie is in handen van Bert van Leeuwen en Joram Kaat. De reunie! Ik ben erbij, dus je kunt mij op het veld vinden. Dus mocht je mij willen ontmoeten, dan kom naar het veld. Daar sta ik. Michael W. Smith, Your Love is a Flood.

Een nieuwe tijd, Reni en Elisa. Vorig jaar stonden ze nog op het Mega Prijsfestijn in Oldebroek. En dit jaar zal die komen op 3 september. Donderdag 3 september in Oldebroek, het Mega Prijsfestijn. Ze zijn weer in volle gang om alles voor te bereiden. En ik heb een, ja, misschien wel een leuk nieuwtje. Want ik weet wie de artiest is. Dus als u weet wie de volgende artiest is, dan heb ik een knipoog uit de hemel. Dan weet u welke artiest dit jaar komt. Samen met een man. Ik heb het over Sharon Gibbs.

0: Knip uit oog uit de hemel. Sharon Kipps zal dus samen met Gilbert Terra, haar man, zal die op het mega preesfestijn van dit jaar staan. Binnenkort veel meer daarover. Want waarschijnlijk, of zeker te weten, komt er ook weer een projectkoor. Dus de mensen die vorige jaren dat hebben meegemaakt, zeer zeker de moeite waard. We gaan snel verder met muziek van Rosanna Krijgsman. Haar EP is uitgekomen. We horen het nummer vrij.
1: Niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Geen besef van consequenties.

Een heer, Mozik Worship, Kees Kraaienoord. Nummer uit 2026. Gaan we eruit met Al dit en Herco. De weg van hoop. Zijn we terug na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zondag 3 mei in de tent van het Oranjefestijn Oldebroek. Een grote sing-in met begeleiding van Sander en Angela. Ja, ik prijs u met luid gejuich. Hij leeft, hij leeft. Het thema is leven in vrijheid. Ben je er ook bij? Reserveer je gratis kaartje via oranjefesteinoldebroek.nl. We zien je daar, 3 mei, Stoudersweg nummertje 4 in Oldebroek.
1: Iedere week, 2 uur lang, gospelmuziek, nieuws en nog veel meer. Dit is de Glory of Gospel.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van de Glory of Gospel van deze week. All I could sing of your love forever delirious. En je hoorde natuurlijk Martin Smit daar ook zeer zeker in. Je vindt hem een lijst in de top 1008 op 641. 251 plekken gedaald in de lijst. Ja, de volgende artiesten draai ik niet heel vaak. En dat heeft meer te maken dat ik niet zoveel muziek nog van haar in de database heb staan. Dat is eigenlijk best wel zonde, want Sierra Noah heeft echt een hele mooie stem. Je weet dat ze ook een nummer heeft gemaakt natuurlijk met Reijer. Die heb ik gelukkig wel erin staan. Maar zij heeft ook zelf hele mooie muziek gemaakt. Waaronder het volgende nummer wat je vindt op 640 in de lijst. 31 plekken. Gedaald. Dus vorig jaar stond hij ook al in die mooie lijst. Dit is het nummer Lieve Vader.

Een uptempo nummer van Damascus, Spreek Leven. Een nummer uit 2025 en we vinden hem op plekje 636 in de lijst. 337 plekken gestegen in de lijst. Gaan we door naar 634. Ook al 232 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Rent Collective. Your Name is Power.

Talita Nawijn, u bent mijn schuilplaats. Die vinden we op plek 633 in de lijst. 210 plekken gestegen, Talita Nawijn. Ja, de volgende artiest vinden we veel vaker in de lijst, de formatie Cela. Ze zijn 69 plekken gedaald met dit nummer. Het nummer Alles voor hen. En die vinden we op plek 631 in de lijst.

Hey, prijs de Heer voor een nieuwe dag. De zorgen van gisteren zijn verdwenen met de nacht. Ik hoor de vogels zingen in lofzang, want u bent altijd trouw, net als de zonsopgang. Vaak was ik te bang voor die hoge golven, maar nu stap ik uit de boot door in u te geloven. Alle zegeningen, waar moet ik beginnen? Glinsteringen, alle mooie dingen. Ik ben liever één dag bij u dan duizend.

Het nummer Zonsopgang van Anne-Eva. En samen met Gideon. En nieuwe muziek voor mij. Lekker energiek. Ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord. Ja, waarom eigenlijk niet? Dat snap je soms niet. Maar hij stond wel in de lijst in de top 1008. Op 629 vinden we haar terug. Nieuwe binnenkomer. Nummer uit 2025. En ik hoop eigenlijk dat ze wat meer muziek gaat uitbrengen. Eva Burgler. Je kunt haar volgen op Instagram. En daar vind je ook wat foto's van Opwekking. Daar waar ze afgelopen jaar ook is geweest. En waarschijnlijk komend jaar ook weer zal zijn. Goed, gaan we verder met 628. No Longer Slave, Johnny and the Jazz Root. En wat rustiger nummer. En die is 177 plekken gedaald in de lijst.

Zondag 3 mei in de tent van het Oranjefestijn Oldebroek. Een grote sing-in met begeleiding van Sander en Angela. Ja, ik prijs u met luid gejuich. Hij leeft. Het thema is leven in vrijheid. Ben je er ook bij? Reserveer je gratis kaartje via oranjefesteinonderbroek.nl. We zien je daar, 3 mei, Stoudertweg nummertje 4, in Oldebroek.

Rent Collective, Without You, samen met Courtney, een nummer uit 2015. We vinden hem op plek 627, nieuw dit jaar weer in de lijst. Op 626 zien we Lars Scherven 53 plekken gestegen in de lijst. We zien hem met het nummer Ik zie uit naar de morgen.

0: Still Rolling Stones, Lauren Daigle, nummer uit 2018. We vinden hem op plek 600 en... Ja, 626. Ik moest even snel kijken. Sorry, excuus. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. 625. Ik heb er eentje overgeslagen. Ja, 625 vinden we in de lijst. 153 plekken gezakt in de lijst. 180 plekken gestegen. Daar vinden we op 624. Het nummer van Martijn Buwalda. Je hoorde hem al in een andere versie in het vorige uur. Dan heb ik het over Knipoog uit de Hemel. Dit is Martijn Buwalda.
1: Ik ben vandaag maar eens vroeg opgestaan. En de wereld keek me lachend aan. Ik lachte even terug en stapte vlug uit bed.

Yes, en dan gaan we eruit met 623. God is with us, the afters. 198 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info, gloryofgospel.nl.

0: 107.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn

twee Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn drie andere opvarenden ziek. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan drie Nederlanders. Drie andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland zal terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog drie ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn

Twee Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn drie andere opvarenden ziek. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al drie keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog drie speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël.

Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami tweede, Oscar Piastri derde. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht.